0: Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio staat aan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online.

0: weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: just then. Oh God, how I need.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt

0: rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
1: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: See nice. Uncle Reese. If you don't believe, I need you to

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33.
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
2: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen. Zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie.

en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
4: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En het is me een groot genoegen om de les in te duiken met jullie. Ik heb veel woord wat ik wil gaan delen vandaag. En hoe belangrijk is het om alles te onderbouwen vanuit het woord van God. Halleluja, want er valt geen spel tussen te krijgen. We hebben een mooie les achter de rug. De laatste twee lessen zijn geweest over de wet en over de genade. En als we dat eenmaal gaan grijpen, lieve mensen, waar de wet voor diende en hoe wij nu niet meer onder de wet zijn, maar hoe wij nu onder de genade zijn en wat het betekent om onder de genade te zijn, dat het geen vrijbrief is om te leven in zonde, maar dat de genade ons is geschonken om niet meer te zondigen. Halleluja. Weet je, het maakt dat je van nature die dingen allemaal niet meer wilt doen. En het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Amen. Amen. Weet je, God is zo ongelooflijk goed. Halleluja. Hij is mijn Heer, Hij is mijn Koning, Hij is mijn Verlosser, Hij is mijn Heiland, Hij is mijn Voorziener, Hij is mijn Vrede, Hij is mijn Rust, Hij is mijn God. Ik hou zo ongelooflijk veel van God. Ik hou zoveel van God. Onvoorstelbaar. Weet je, zijn liefde. Elke dag weer opnieuw kun je gewoon zo aangeraakt en bemoedigd worden door zijn liefde. Te weten hoe ongelooflijk veel die van ons houdt. Man, dit is gewoon niet te bevatten, man. Dit is gewoon echt niet te bevatten. Weet je, vandaag wil ik een les met jullie gaan behandelen. Dat eigenlijk best wel heel veel persoonlijke betekenis ook heeft voor mezelf. Omdat ik ook best wel van oude gewoontes geneigd ben om eigenlijk non-stop door te gaan. 24/7. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dan ben ik gewoon niet meer te stoppen. En als ik ergens heilig in geloof, dan geloof ik er heilig in. En ik geloof hier heiliger in dan dat ik ooit

0: ergens in mijn leven in heb geloofd. Weet je, ik geloof heilig in wie God is. Ik geloof heilig in zijn woord. Ik geloof heilig in de Heilige Geest. Ik geloof heilig in de volbrachte berg van Koning Jezus. En ik geloof heilig in de beloftes die hij ons maakt en hoe we daarin kunnen wandelen. En ik wil dat zoveel mogelijk delen met mensen over de hele wereld, over waar ik kom. En gewoon, weet je, iedereen die ik voor mijn voeten krijg. En weet je, en soms loop ik mezelf misschien wel voorbij. Soms kan ik daarin gewoon wel te snel gaan. Dat anderen me niet eens meer bij kunnen houden. Want ik ben vaak al 10 stappen verder. Ik ben met jou aan het praten en ondertussen ben ik al bij het einde van mijn les, zeg maar. Weet je, dus het is gewoon zo werkt het brein. En ja, je kunt je denken vernieuwen. En dat doe ik ook met het woord van God. Leugen eruit, waarheid erin. En tegelijkertijd werkt dat brein van mij gewoon op volle toeren. En ik heb nog niet ontdekt hoe ik dat brein wat op volle toeren brengt of 50% kan zetten of zo, zeg maar. Dus, maar goed, er is genade. Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, ik wilde graag eventjes openen met gebed en dan gaan we deze les in. Vader, dank u wel, Heer. Ja, voor uw woord en gewoon voor uw waarheid. En dat we die steeds meer eigen mogen maken. Dat we die steeds meer mogen omarmen. En dat we dat steeds meer mogen gaan leren toepassen in ons leven, Vader. Opdat ook de vrucht daarvan manifest zal worden. Opdat ook datgene wat al reeds volbracht is en een feit is, zichtbaar gaat worden in en door ons leven heen. Vader, dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heer. En dat u dat wat we nu gaan delen met de toehoorders, Heer, dat u dat zult nemen en dat u dus zult doorwerken in hun hart. En na zult prediken in hun hart en in hun geest, Vader. Opdat ze daardoor getransformeerd mogen gaan worden. En mogen gaan grijpen en begrijpen hoe groot u bent, Vader. Alle eer en glorie is voor u. En we danken u in de machtige naam van onze Koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, dus we zijn in les 2.6 aangekomen en de titel van de les is zijn rust binnengaan. Nou, als we het hebben over rust, dan kunnen we natuurlijk aan heel veel facetten denken. Op 8 december 2023 sprak de Heer tegen mij nadat ik een ongelooflijk bewogen jaar achter de rug had, waarin ik gewoon geen seconde rust heb gehad. Geen fysieke rust, geen geestelijke rust. Gewoon geen rust heb gehad en daardoor ook niet in de rust kon komen. Maar gewoon bleef gaan. Totdat ik me uiteindelijk mezelf aan het voorbijlopen was en merkte dat ik sommige dingen zelfs op automatische piloot begon te doen en er wat minder vreugde in zat in sommige dingen die we moeten doen. Want weet je, het evangelie verkondigen aan zich vind ik heerlijk en ik kan gewoon prediken en weet je, zet me op een podium en het komt helemaal goed en weet je, bediende mensen, het komt helemaal goed. Maar alles daaromheen, alles. Het laatste wat ik wil is dat mensen denken dat ik op een of andere manier klaag of mopper. Maar soms hebben mensen denken geen idee van wat er komt kijken bij bediening. Er komt zo onvoorstelbaar veel bij kijken. Logistiek komt er zoveel bij kijken. Praktisch komt er zoveel bij kijken. Qua voorbereiding. Alles wat op de achtergrond plaatsvindt. Het is te veel, maar dan ook letterlijk te veel om op te noemen. En menselijk gezien is het bijna onmogelijk om een bediening op die manier te dragen. Godzijdank heb ik ook allemaal geweldige mensen om mij heen. Dan heb ik een geweldig team wat ze steeds meer aan het uitbreiden is. We hebben mensen in Mexico, we hebben mensen in Brazilië, en we hebben mensen in Venezuela, en we hebben mensen in Nederland, en we hebben mensen in Amerika. En weet je, het is gewoon geweldig om te zien wat God allemaal aan het doen is. Weet je, en samen kunnen we veel meer werk verzetten, maar dan nog is het enorm en ontzettend veel en ja, groeit het alleen maar. Maar ik was gewoon echt aan rust toe, om het maar zo te zeggen. En ik zocht de Heer en ik was aan het bidden. En God sprak tegen mij op 8 december 2023 herstel. En aan de hand van dat woord is daar zoveel openbaring gekomen in mijn leven. Wat mij zo geholpen heeft, wat me zo opgebouwd heeft en bemoedigd heeft. En me een nieuwe richting heeft gegeven en inzicht heeft gegeven. En alles wat daar weer verder uit voortgekomen is gewoon te veel om op te noemen. Maar gewoon geweldig. En dus rust betekent voor mij heel veel. Het is iets waar ik in principe dagelijks naar verlang. En hij zegt, ik geef je vrede, mijn vrede geef ik niet die de wereld geeft, geef ik die u. Weet je, dus zijn vrede, hè, zeg maar, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar in mij zul je vrede hebben. En de vrede waar hij het over heeft, is een vrede te midden van iedere storm, halleluja. En die rust en die vrede, die heb ik wel. Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik doe het toch, halleluja. Ik ben gewoon 100% berust in het feit dat kom ik, dan ben ik gelijk bij de Heer. En tot die tijd ga ik gewoon vol gas voor de koning, halleluja. Maar rust gewoon in een plek waar ik alleen kan zijn, aan de voeten van Jezus. een plek waar ik de Heer op kan zoeken in stilte en in de rust. Waar ik even helemaal niets hoef, waar even helemaal geen prikkels zijn, waar even helemaal geen ruis en afleiding is. Waar ik gewoon eventjes alles uit kan zetten en God aan kan zetten om hem even op zo'n plastische manier te omschrijven. Weet je? En dus ik verlangde daar heel erg naar en God sprak tegen mij herstel. En dat brak mij, maar bracht ook dingen tot stand waarin hij mij leerde hoe ik altijd in die rust kan zijn, ook als ik niet alleen ben. En dat is een proces. Maar deze les gaat dus over zijn rust binnengaan. En ja, die rust binnengaan is belangrijk voor iedere gelovige. Voor iedere gelovige, of je nou gejaagd of niet gejaagd bent, maakt het belangrijk om het te begrijpen. Wat betekent het nou om die rust van God binnen te gaan? Nou, in Genesis 2 vers 2 en 3 staat geschreven dat toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Nou, dus God rustte op de zevende dag van zijn werk. Je zou kunnen zeggen, het werk was voltooid, het werk was volbracht. En daarom kon hij rusten. Toen gaf God zijn volk vervolgens ook de opdracht om op de zevende dag te gaan rusten. En dat kunnen we lezen in Exodus 20 vers 9 tot en met 11. Daar staat, het is eigenlijk in de tien geboden, zeg maar, wordt dit meegegeven. De wet van de tien geboden. Maar in Exodus 20 vers 9, daar staat het volgende. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus de Sabbat werd ingesteld, wat betekent rustdag, zeg maar. De Sabbat van de Heere. Nou, er zijn natuurlijk altijd christenen die proberen nu de Joodse Sabbat te houden. En dat moeten ze verder helemaal zelf weten. Dat, ik bedoel, wat maakt mij het uit als jij dat wil doen? Maar dit was slechts een schaduw, lieve broeder en zuster, van de ware Sabbat die zou komen. Dus God, de dingen die hij in het Oude Verbond deed en de dingen die hij in het Oude Verbond liet zien en die plaatsvonden, waren allemaal schaduwen van het ware wat zou gaan komen. En zo was die Joodse Sabbat die gegeven werd aan het volk in Exodus 20 vers 9, zeg maar, was een schaduw van de ware Sabbat die zou gaan komen. Nou, zoals we inmiddels weten, omdat we het ook behandeld hebben in de les van de wet en in de les van genade, zijn wij nu niet meer onder de wet van Mozes. En om nog accurater te zijn, wij heidenen zijn nooit onder de wet van de Joden geweest. De wet is nooit aan ons heidenen gegeven, maar aan de Joden gegeven, aan het volk van Israël gegeven. Dus er hoeft nu ook geen Joodse wet of een Joodse regel te worden nageleefd, want anders ben je zelf weer tot wet geworden. Nou, hoe mooi en vroom dat ook allemaal kan klinken, weet je, laat niemand jou deze dingen ooit opleggen om jezelf te rechtvaardigen voor God, want anders ga je de mist in. Colossense 2 vers 16 en 17 zegt, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus laat niemand je veroordelen in zaken al die dingen, want het zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Wie is aan het lichaam? Jij en ik zijn het lichaam. Wij zijn zijn lichaam, hij is het hoofd. Halleluja. Nou, als wij het hebben over een schaduw, wat is dan de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Dus we hebben een schaduw in het Oude Testament, wat een schaduw was van de toekomstige dingen. Wat is dan nu de ware Sabbat in het Nieuwe Testament? Christus is onze Sabbat. Christus is onze echte rust. In Christus kunnen wij nu rusten. Hij is nu onze bron van volkomen rust geworden. En ik haalde het net al aan, in Johannes 14, vers 27 staat, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Hij geeft een vrede die al het andere overstijgt. Te midden van welke storm of uitdaging is zijn vrede nog steeds vrede. Hij zegt ook in Matteüs 11, vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, wat ik ontdekt heb met rust, wat gebeurt er in rust? In rust herstellen wij. Want als je niet rust, kun je niet herstellen. Dus Jezus zegt eigenlijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, allen die herstel nodig hebben, En ik zal u rust geven, ik zal u herstel geven. Hij geeft ons herstel. Hij herstelt ons en hij herstelt ons in de rust. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult, wat een belofte is, rust vinden voor uw ziel. U zult herstel vinden voor uw ziel. En soms hebben we herstel nodig in onze ziel. Door dingen die ons zijn overkomen, dingen die we hebben meegemaakt. Die ons moe maken, die ons belasten. Maar hij zal ons herstellen in onze ziel. Door in hem te rusten. Door gewoon de dingen even los te laten en te weten dat het goed is. En hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zie je, de Sabbat is geen dag. Dat is wat ik ontdekt heb. De Sabbat is geen dag. De Sabbat is een persoon. En zijn naam is Jezus de Christus. Halleluja, Yeshua HaMashiach. God de Vader rustte op de zevende dag omdat het werk was volbracht. Klopt dat of niet? En vervolgens is er zondeval gekomen en kwam zijn zoon om te redden wat er verloren was gegaan. En wat er verloren was gegaan was die eenheid met de Vader. En vervolgens is het nu zo dat wij kunnen rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. Dus God de Vader rust op de zevende dag omdat het werk was volbracht. En nu kunnen wij rusten omdat Jezus het werk heeft volbracht. In Johannes 19 vers 30. Nee, hij gaf zichzelf in het kruishout nadat hij alle zonden, alle ziekte, alle zwakheden, alle armoede, alle pijn, verdriet, ongerechtigheden, overtredingen, afwijzing, lasten, smaad, alle schaamte en alle ellende van de hele wereld op zich had genomen. En daarmee was alles klaar. En dan zegt hij, het is volbracht. Halleluja. Volbracht betekent, het is klaar. Volbracht betekent, je hoeft er niets meer aan te doen. Volbracht betekent, je hoeft er niets meer aan toe te voegen. De afwas is gedaan, de aanrecht is gedroogd, de servies en het bestek is weer terug in de laaien in de kastjes. Ja, moet ik je helpen afwassen? Nee, het is volbracht, het is klaar, het is voltooid. Je hebt een huis gebouwd, je slaat de laatste spijker in de muur, komt een vrachtwagen aan met bouwmaterialen en die zegt van, ik kom nog wat bouwmaterialen afleveren, kun je daar wat mee? Nee, want het werk is klaar, het huis is klaar. Het is volbracht, dat is wat volbracht betekent. Je hoeft er niets meer aan te doen, het is af. Het is voltooid. Halleluja. Dus hij gaf zijn geest. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest en zei, het is volbracht, het is klaar. Hij daalde neer in de dood, hij daalde neer in het graf. En zijn bloed werd uitgestort op het altaar van de levende God. Weet je, en de prijs werd betaald. Hij deed al het werk, zodat wij nu kunnen rusten in zijn volbrachte werk. Wij kunnen nu rusten in de werken van Christus. Halleluja. Nou, het tegenhanger daarvan is dat het zou kunnen zijn dat jij zijn rust niet bent binnengegaan, omdat je het idee misschien hebt dat je nog van alles zou moeten doen voor God. En daar heb ik het over gehad in de les Genade ook. Dat als jij dat soort dingen doet, dan wandel je in feite in ongeloof. Want dan geloof jij niet dat in genade alles al is voorzien. Jij gelooft niet dat Jezus het werk heeft volbracht. Je gelooft niet dat alles klaar is. Jij gelooft niet dat er niets meer toegevoegd kan worden aan het volbrachte werk van koning Jezus. Maar dat we er alleen maar in hoeven te wandelen. Dat geloof jij niet, want je probeert zelf dingen te doen. Of je hebt het idee dat je nog van alles zou moeten doen. En je probeert nog allerlei dingen vanzelf te doen voor God. Om zeg maar op die manier, op een of andere manier in, in zijn gunst te komen. Of om behouden te worden, of weet ik veel wat. Maar in feite wandel je dan in ongeloof. Je wandelt dan in ongeloof. Hebreeën 4 vers 6 zegt, omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Nou, ongehoorzaamheid is ongeloof. Als je werkelijk zou geloven, dan zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie dat jou is verkondigd. Zou je direct gehoorzaam zijn geworden aan het evangelie? Want het woord van God zegt, dit is het werk van God, dat u gelooft in de Zoon of in hem die hij gezonden heeft. Wie gelooft in de Zoon, die heeft het leven. Wie niet gelooft, heeft het leven niet. Weet je, dus wij stellen ons geloof in de levende God. Wij stellen ons geloof in Christus, dat hij voor ons heeft betaald, dat hij het werk heeft volbracht. En wij gaan dan vervolgens wandelen in die rust. Wij gaan vervolgens wandelen vanuit die rust. En we gaan de dingen doen vanuit de rust. We gaan de dingen doen vanuit geloof en vanuit die rust. En dat is gehoorzaamheid aan het woord van God. Maar als jou het evangelie verkondigd is en je gaat vervolgens toch nog allemaal dingen proberen zelf te doen, vanuit werken, dode werken, vanuit wet, veroordeling, schaamte, schuld en ga zo maar door. Ja, dan ben je in principe ongehoorzaam. En dat is hetzelfde als ongeloof. Want dan geloof je dus niet dat het al klaar is. Je gelooft niet dat het al gedaan is. Weet je, misschien zeg je van, ja, ik heb nog zoveel stress, ik heb nog zoveel zorgen. Ik kan niet geloven dat God iets voor mij kan doen zonder dat ik er zelf moeite in steek. Ik kan het gewoon niet geloven, ik kan het me niet voorstellen. Maar het is genade. Het is onverdiende gunst, lieve broeder of lieve zuster, wie je ook bent. Dus als jij denkt dat je nog van alles moet doen, geloof je eigenlijk dat Jezus het nog niet heeft gedaan. Als jij denkt dat hij alles, als jij denkt dat jij nog van alles moet doen voor God, voor wat voor reden dan ook, zeg je daar eigenlijk mee, onbewust, en ik zeg dat niet om te oordelen, dat Jezus nog niet alles heeft gedaan. Want als hij alles heeft gedaan, hoef jij niks meer te doen. Dat betekent niet dat je de hele dag op je bed moet gaan liggen en niks doen. Ik bedoel, we zijn geroepen om het licht te zijn in de wereld, de zout van de aarde te zijn. We zijn geroepen om de werken te doen die hij van tevoren voorbereid heeft. We zijn geroepen om de werken te doen die hij doet en groter dan deze, want hij gaat heen naar de Vader. Weet je, we zijn geroepen om vruchten te dragen, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet zo dat jij die dingen moet doen om iets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. Jij doet die dingen niet om in de gunst en in de genade van God te vallen. En daarmee dus te zeggen van wat Jezus voor mij gedaan heeft was niet genoeg. Ik moet nu zelf ook nog allemaal dingen doen, zodat ik vervolgens onder die genade kan blijven. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Weet je, werp al je zorg op de Heer. Ja, nee, dat begrijp ik maar. Nee, werp het op hem. Hij zegt het, dus doe het gewoon. Als je zegt, dat kan ik dat, dat kan ik niet, dan is dat trots en is dat ongeloof. Het is radicaal wat ik zeg, maar ik zeg het niet om aanstoot te geven. Ik zeg het ook niet om te veroordelen, maar ik zeg het wel om wakker te schudden. Ik zeg het wel omdat het een feit is dat als jij dingen probeert toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus, dat ongeloof is. Het is ongeloof. Dus wees je daar bewust van. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Ik weet niet of je je kunt voorstellen hoe het zou moeten zijn als je bent losgeraakt van Christus. Hoe zou het zijn als je losraakt van Christus? Als Christus geen effect meer heeft in jouw leven. Als Christus geen effect meer heeft in jouw gebed. Als Christus geen effect meer heeft in jouw genezing. Als Christus geen effect meer heeft in jouw voorziening. Hoe zou dat zijn? Dat zou voelen als de hel. Jezus zegt, blijf in mij. Want zonder mij kunt u niets doen. Je kunt het niet zelf doen. Je moet in hem blijven. Weet je, dus als jij denkt dat je van alles moet doen om God te laten werken in jouw leven, ben je teruggevallen in de werken en in de wet en daarmee uit de genade gevallen. Maar ik wil je dan oproepen om jezelf daarvan te bekeren en weer terug te keren in de genade. En zeggen van, Heren, dit is genade en niets anders dan genade, waar we het in de vorige les over hebben gehad. Weet je, stel je vertrouwen alleen maar op hem. Psalm 37 vers 4 tot en met 5 zegt, schep vreugde in de Heren, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heren en vertrouw hem. Vertrouw op hem. Hij zal het doen. Niet jij, hij. En in het Nieuwe Testament heeft hij het al gedaan. Het is volbracht. Schep vreugde in de Heere, want dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wend uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij heeft het gedaan. Halleluja. Zo mogen we dit nu lezen. Hij heeft het gedaan. Oh, glorie, halleluja. Het is volbracht. Het is klaar. Het is voltooid. Ik ben volbracht in Christus Jezus. Ik ben terug in de hof. Ik mag eten van de boom des levens. Ik ben vrijgemaakt door de levende zoon. Door de levende God. Door de zoon van de levende God. Halleluja. Halleluja. Weet je, als wij in zijn rust zijn, betekent het niet dat je inactief bent. Dat benoemde ik net al. Je doet wel je ding, maar je doet het vanuit de rust. Weet je, je doet het vanuit de rust. En in principe is dat met alles zo. Ik bedoel, soms komen we bij God en dan werpen we onze zorg op hem. Weet je, en dan 1 Petrus 5 en 7 zegt, werp al je zorg op hem, want hij zorgt voor u. En dan ga je naar hem toe en dan zeg je, Heer, ik werp al mijn zorgen op u. Want dit is er aan de hand, dat is er aan de hand, dat is er aan de hand. Dat moet geregeld worden, dat moet betaald worden, dat moet voorzien worden. Ik weet het allemaal niet meer, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik werp al mijn zorgen op u. Oké, en dan vervolgens sta je op, pak je al die zorgen weer op, neem ze mee onder je arm. En dan ga je vervolgens proberen om zelf die zorgen weer op te lossen. Dan heb je niet al je zorgen op hem geworpen. Want dan probeer je het weer zelf te doen in eigen kracht. Nee, je moet dit doen. Ik heb gebeden, ik laat het nu los. Ik heb mij voorbereid, ik laat het nu los. Ik heb mijn taak gedaan, ik laat het nu los. Als je dat kunt, dan betekent het dat je in zijn rust bent. Dat betekent niet dat je inactief bent. Je doet wat je moet doen, maar dan daarna laat je het los. En dan vertrouw je gewoon op hem dat alles komt zoals het komen moet. En dat alles gaat zoals het gaan moet. Halleluja. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24 zegt, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En sterker nog, hij heeft het al gedaan. Leer om te rusten in hem. Want als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Dat is ook een powervolle uitspraak. Als jij niet kan rusten, kan God niet werken. Het is zo makkelijk om in eigen werken te schieten. Het is zo makkelijk dat je het gevoel creëert bij jezelf dat je iets moet doen, omdat God je anders niet kan zegenen. Maar de Bijbel laat ons zo duidelijk zien hoe het nou werkelijk zit. Galaten 2 vers 16 zegt: wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet of dode werken, maar door het geloof in Jezus Christus. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En ook zijn wij in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees voor hem gerechtvaardigd. Als wij zijn gaan geloven dat als wij niet genoeg Bijbel lezen, niet genoeg bidden, niet genoeg tijd met God apart zetten en niet doordrukken in alles, dat God ons dan niet kan gebruiken, dat hij niet ons door ons heen kan gaan werken. Als wij dat zijn geloven, dan ben je jezelf tot wet geworden, lieve broeder of zuster. Je bent jezelf dan tot wet geworden. Weet je, maar verbreek dat gewoon in de naam van Jezus. Doe het weg uit je leven. Stap er van weg, loop er van weg, laat het los. Weet je, ga gewoon weg daarvan. Nee, ik stap in het volbrachte werk van koning Jezus. Weet je, die discipelen wilden ook allemaal graag weten wat ze allemaal moesten doen voor God, zodat ze in zijn werken mochten wandelen. En ik had het net natuurlijk ook al voorgelezen in Johannes 6. Van wat is nu het werk van God dat ze mogen doen? Of heb ik dan in voorgelezen? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval Johannes 6. Ze zeiden tegen hem: wat moeten wij doen? Vers 28. Opdat wij de werken van God mogen verrichten. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ja, dus we hoeven alleen maar te geloven in Jezus. We hoeven alleen maar ons geloof te stellen in de genade. We hoeven alleen maar te geloven dat hij alles tot stand heeft gebracht. We hoeven alleen maar te geloven dat hij het volbracht heeft. En dat we niets hoeven toe te voegen aan dat volbrachte werk. Dat is wat we hoeven te doen. Alleen maar dat te geloven. Dan gaan we vanzelf vruchten voortbrengen die hij in ons produceert. Als wij in hem rusten, in hem gevonden, in hem opgebouwd worden. Dan gaat dat vanzelf. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Dan ga je vanzelf vruchten dragen. Maar jij kan rusten in zijn werken. Jij kan rusten in alle facetten. Hebreeën 4 vers 10 zegt: want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Ik bedoel, is het niet geweldig, is het niet fantastisch? Is het niet gewoon helemaal super, top, geweldig, goed nieuws, het goede nieuws van het evangelie, dat we mogen weten dat al het werk is volbracht en dat wij nu vanuit zijn rust kunnen gaan wandelen? Dat is toch geweldig? Wij kunnen gewoon lekker aan de voeten van Jezus gaan zitten, zoals Maria. Weet je, Maria die zat aan de voeten van Jezus. En Martha die kwam van: Heere, stoort u zich niet? Vindt u het niet vervelend dat Maria aan uw voeten zit en ik hier alleen maar aan het dienen ben? Ik vat het even samen. En dan zegt hij: Martha, je bent druk met allerlei dingen. Je maakt je druk over allerlei dingen. Maar Maria heeft het beste deel gekozen dat er niet afgenomen zal worden. Het beste deel is om te zitten aan de voeten van Jezus. Het beste deel is om in de rust te zijn. Dat is het beste deel, zodat we kunnen ontvangen. Er gebeuren geweldige dingen als jij in zijn rust bent. Het is de beste plek om te zijn. Jezus die ging zelf constant de berg op om in de rust de Vader te zoeken. En we hebben verschillende Bijbelteksten die daarbij zijn. Marcus 6, 46, Lucas 6, 12. In Lucas 9, vers 28 staat: het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En in Handelingen 10, vers 9 staat dat Petrus ook het dak opklom om te bidden. En dan kreeg hij een visioen. En bij Jezus was het zo dat hij de berg op ging om te bidden met Petrus en Johannes en Jacobus. En dat zijn gezicht werd veranderd en zijn kleding blinkend wit werd. Dus er gebeurt iets als wij de stilte, de rust opzoeken en aan de voeten van de Heer gaan zitten. Weet je, ik bedoel, ik ga. Weet je, we zijn voor ons werk heel veel in Brazilië. En ook in andere landen in Zuid-Amerika waar heel veel bergen zijn. En ik pik elke dag wel een moment, 's morgens of 's middags of in de avond, wat dan maar. Ik pik altijd een moment om de berg op te gaan. Meestal in de ochtend. Om de berg op te gaan en om alleen te zijn met God. Om hem te zoeken. En om hem te loven en te prijzen, om aan zijn voeten gevonden te worden. Weet je, en daar gebeuren geweldige dingen. Ik krijg allemaal mooie inzichten, ik krijg allemaal openbaringen, ik krijg allemaal leiding van de Heer. Weet je, dus dat is gewoon fantastisch om te weten en om te zien. Als jij in zijn rust bent en functioneert vanuit zijn rust, vanuit zijn volbrachte werk, kunnen er gewoon fantastische dingen gebeuren. Dus stel je vertrouwen, jouw geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. En als je dat doet, dan kun je alles compleet loslaten. Alles loslaten. Efeze 2 vers 10 zegt: wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij zijn voorbereid om goede werken te doen die hij van tevoren heeft voorbereid. Heeft hij van tevoren bereid. Weet je, wij zijn geschapen in Christus om goede werken te doen. Goede werken. Dat wil zeggen niet jouw werken, maar zijn werken. Niet jouw kracht, maar zijn kracht. Niet jouw vermogen, maar zijn vermogen. Niet jouw prestaties, maar de prestatie die Jezus heeft gewerkt. Niet jouw moeite, maar de genade die alles heeft voorzien. Het betekent dat je jezelf volledig over kunt geven aan het volbrachte werk. Alles is gedaan. Filippenzen 1 vers 6 zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen, hij is een goed werk begonnen in ons. Hij is een goed werk begonnen in jou en hij is een goed werk begonnen in mij. En in Christus Jezus zijn wij volmaakt geworden, Colossense 2 vers 10, zijn wij volbracht, zijn wij een nieuwe schepping, kunnen wij ons bekleden met een nieuwe mens. Maar het werk dat hij door jou heen wil werken, het werk dat hij in jou begonnen is voor tot de dag dat we opgenomen worden of dat we naar de Heer toe gaan, weet je, hij zal dat voltooien. Het is een belofte. Hij zal dat voltooien. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Jij hoeft het niet te voltooien, hij. Jij hoeft het niet te werken, hij. Jij hoeft het niet te doen, hij heeft het gedaan. Hij heeft het betaald. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het voorzien. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft het beschikbaar gemaakt. Hij. En je hoeft er alleen maar in te wandelen. Ga zijn rust binnen. Het is nog steeds van kracht. Die belofte is nog steeds van kracht. Hebreeën 4 vers 1 zegt, laten wij er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. De belofte om zijn rust binnen te gaan is nog steeds van kracht. Jij kunt zijn rust binnengaan. Jij kunt gaan wandelen vanuit wie je bent in Christus. Jij kunt gevonden worden aan de voeten van Jezus. Jij kunt in hem gevonden, geworteld en opgebouwd worden. Jij kunt putten vanuit wie je bent in Christus. En jij kunt jezelf vrijmaken van werken, dode werken. Je kunt jezelf vrijmaken van zelfverdienmodel, van prestaties en al die dingen meer. Je kunt zijn rust binnengaan en ontspannen en weten dat God is in control. Want het werk dat hij in jou begonnen is, zal hij voltooien. Hij zal het voltooien. Hij zal het doen. Vertrouw op hem, hij zal het doen. En hij heeft het al gedaan in Christus Jezus, halleluja. Dus leg al je werken af, leg al je moeite af. Bekeer je van al je onbedoelde eigen prestaties. Ga zitten aan de voeten van Jezus en vertrouw op hem. Dan weet je wat je moet doen. Weet je? En als je het doet, doe het dan vanuit zijn rust. En weet dat alles, maar dan ook alles goed is. God is goed. Weet je, God gaf mij dat inzicht over zijn rust binnengaan en wandelen vanuit zijn rust, bewegen vanuit zijn rust. En het heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt. Ik zeg niet dat ik het al heb gegrepen. Dat zegt Paulus ook. Ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten naar wat achter mij ligt, maar uitstrekken naar wat voor mij ligt. Halleluja. Weet je, ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik heb het wel begrepen. En ik ben er heel hard mee onderweg. Om steeds meer vanuit de rust de dingen te doen. En de dingen los te laten waar je toch geen controle over hebt. Om gewoon op te vertrouwen dat het werk dat hij in mij begonnen is, dat hij dat zal voltooien op de dag van onze Heer Jezus Christus. Het is klaar. Het is volbracht. Ik ben volbracht. Jij bent volbracht in Christus Jezus. Wij hoeven niets meer toe te voegen aan onze zaligheid. We hoeven niets toe te voegen aan onze rechtvaardiging. We hoeven niets toe te voegen aan de zegen van de Heer. We hoeven niets toe te voegen aan zijn beloftes. We hoeven niets toe te voegen aan het volbrachte werk van koning Jezus. We hoeven niets meer toe te voegen. Nogmaals, dat betekent niet inactief zijn. Weet je, ga heen, draag vrucht. Weet je, vermenigvuldig jezelf. Wees het licht en het zout van de aarde. Zorg voor de weduwe en de armen en de wezen. Weet je, doe de dingen die hij ons opdraagt om te doen. Maar niet om op een of andere manier gunst of wat dan ook van God te verdienen of te krijgen, maar gewoon omdat het allemaal klaar en volbracht is en je daar gewoon in kunt wandelen. Je kunt er gewoon in wandelen. En je kunt erin wandelen vanuit zijn rust. Want het is oké. Jij bent oké. Jij bent klaar. Jij bent volbracht. Je bent voltooid. Halleluja. Als dat niet een of andere geweldige waarheid is, lieve mensen, dan weet ik het niet meer. If this doesn't light your fire, then your wood is wet. Halleluja. God is een goede God en jij kunt in zijn rust zijn en blijven. Mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Mijn vrede, mijn rust, mijn volbrachte werk. Dank u Jezus dat u dat voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat u alles heeft voorzien. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Handvatten, bemoediging, antwoorden, inzicht, wat het ook is. Weet je, als het maar is tot eer en glorie van zijn geweldige naam. Halleluja. Als je getuigenis hebt naar aanleiding van deze lessen of wat dan ook, weet je, laat het ons dan even weten via de website of de socials. God bless you. Ik hou van jullie en hopelijk tot een volgende les. Doedoeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing to teach on harnessing your emotions. And I've been on this for weeks. And I have at least the rest of this week to go. It just depends how fast I can talk. Let me real quickly just mention that we're talking on harnessing your emotions. We're drawing towards the end of this series, so please get this material. This teaching on emotions is different than probably anything you've ever heard. I've never heard anybody teach on it this way, and yet I'm taking this directly from Scripture. So we have this book, we have CDs, DVDs, and then we have an entire package that one of my employees, they were talking about what they should call this package, because it not only teaches on your emotions, but I've got this little booklet entitled Self-Centeredness, the Source of All Grief. We've got a CD set here on anger management and another one on how to be happy that is basically a summary of the book of Philippians. And they were saying, what should we call this whole package? And one of my employees came up with Get a Grip Package, talking about your emotions. And so they also have this little cup, Get a Grip Cup, that goes with it. And anyway, we have a whole package on this. We're drawing towards the end of this series. And I encourage you to please take advantage of this, because this will change your life. I really believe that. I've said a lot of things. The last few days, what I've been doing is just going through a list of scriptures. I had over 8 pages of scriptures on nothing but pride, which the reason I'm using pride when I talk about self-esteem is because the definition of pride, when you use it as a verb, here's what the dictionary says. This is the American Heritage Dictionary. It means to indulge in self-esteem, glory. So I'm contrasting what our society says about self-esteem, how you're supposed to just promote yourself, feel good about yourself at all cost, at all expense, versus what the Bible has to say. And so one of the ways I'm doing this is by taking scriptures on pride, because pride is indulging in self-esteem. And I've been reading through this. I've already read a couple of pages of scriptures on pride that puts it in a very negative light. Here in Proverbs chapter 16, verse 5, it says, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand joined in hand, he shall not be unpunished. Again, most people, this is just totally new to them. They think, what's wrong with pride? God said here in the Old Testament that to be proud in heart, that is an abomination to the Lord. I've already used scriptures where it says, with the lowly is wisdom, but pride is what brings contention and strife. Proverbs chapter 13, verse 10. And so pride is an abomination to the Lord. The way that most people are living their life is an abomination to the Lord. Praise God for Jesus. Jesus has set us free from the punishment and the curse. If you're a Christian, God is not going to hate you, but he hates that pride, that arrogance, this self-esteem and promotion. Goes on to say Proverbs chapter 16, verse 18, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Better it is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Boy, those are strong statements right there. You know, I saw a man, I'm not going to go into detail on this, but he was a minister. He was a television minister that had a worldwide ministry and everything, and then he fell. And when he did, it just sent shockwaves through the body of Christ. This is decades ago. And I remember he was going to go on television and give an explanation for what had happened. And I was listening, trying to figure out, God, how could this happen to a man who loves you and that you've used and that you've called into the ministry? How did this happen? And I was looking to learn something that would benefit me, that I could apply to my life. And he began to start saying things like he was reaching more people on television than anybody in the history of the world, which was a true statement. And he went on and just talked about what he was doing and all of this. And then he made the statement, he says, I was touching more lives than Jesus ever touched. And when he says that, it just like it knocked me back. And then his next statement was, I thought I could do anything. And then he talked about his failure. And when that happened, he said it in different words, but you know what he said? He says, I was lifted up in pride. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. And I begin to see right then why all of this happened. The moment you get into pride and you get to thinking you're awesome, the moment you get to reading your own press releases and you are just so impressed with yourself, you are headed for a fall. You need to constantly recognize that it's God who has given you anything that He's given you. You need to humble yourself, and you need to constantly be reflecting all of the glory back to God, not taking it for yourself. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Proverbs 18:12 says, "Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility." Again, you could pair this with James chapter 4, verse 6, I believe it is, and then 1 Peter chapter 5, it says that God resists the proud, but He gives grace unto the humble. Proverbs chapter 21, verse 4 says, "A high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin." A proud heart is sin. You know, there's a lot of Christians that would never go out and commit adultery. They'd never go get drunk. They'd never do drugs. But man, they operate in pride. It's all about themselves. They are self-centered. They are focused on themselves. And they never even look at that as being sin. Again, pride is no longer a stigma in our society. You look at movie stars, and they will sit there and just say things about themselves that you should never say. You know, the scripture says, "Let another man praise you and not your own lips, a stranger and not your own heart." You are supposed to let, you know, other people praise you, but you should not be self-promoting. Jesus said, "He that speaks of himself seeks his own glory, but a true messenger will humble himself and glorify the one who sent him." Jesus didn't glorify himself. Jesus glorified his Father every time he got a chance. Man, a proud look is sin. Proverbs 28:25, "He that is of a proud heart stirreth up strife, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat." You know, some of you are going to think I'm taking a huge leap here from these scriptures, but you put this together with Proverbs 13:10, where it says, "Only by pride cometh contention," and this verse, Proverbs 28:25, "He that is of proud heart stirreth up strife." I believe I can accurately say, based on the Word of God, these scriptures, that all of the hatred and the strife, the racial tension that we see, all of the riots, all of the conflict that we see, it's just because people are so much about themselves. It's because of self-esteem. It's because of pride. It's because of them being focused on themselves. There are people, you know, there are minorities in this country that are making the majority suffer because they've got their individual rights. I do believe that we are supposed to honor people and we are supposed to treat them right, but I do not believe that we are supposed to have the tail wagging the dog. I do not believe that we're supposed to have minorities that are sitting here and forcing everybody else. Like, I've seen reports where they're, because of the American with Disabilities Act, and again, I don't believe you're supposed to treat people with disabilities badly. I treat them good, and we do things. But to legislate it, they have actually put people who have had businesses that have been in business for 20 and 30, 40 years, maybe generations that the business has been in the family. But when this American with Disabilities Act came out and they started forcing businesses to start putting in handicap ramps, handicap bathrooms, all of these things, it has forced people out of business. And so they treat those businessmen who've had successful businesses for decades and they just aren't making enough money to be able to retrofit everything to the standards, and they force them out of business. Why is that better to treat them badly than it is to have somebody with a disability not be able to have access to a bathroom or something? Now, again, am I saying that we should treat people with disabilities bad? No, but I'm saying that it's gotten to where we have this political correctness that we are, it's this pride, it's this arrogance. Some people are forcing the issue. You got to treat me right. And they make everybody else suffer so that they can be treated right. That's an ungodly attitude. Anyway, I could spend a lot more time on that. It says in Proverbs 29:23, "A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit." Again, this is advocating humility over pride. Today, our society has flip-flopped this to where those that operate in pride are the ones that are on the magazine covers, the ones that are revered, the ones who make it on television and do all of this stuff, and they strut their stuff and glorify themselves. I'm telling you, that's not God's system. In Daniel chapter 4, verse 37, this has to be one of my favorite scriptures in the Bible, and you have to get the background of this, but Nebuchadnezzar is a man who had basically conquered the known world. He was the most powerful man in the world. He made an image of gold to worship himself and made everybody else bow down to his image. And the three Hebrew children wouldn't do it because of it. He saw Jesus walking in the fire with these three Hebrew children. I believe that's Daniel chapter 3. You can go look it up. And anyway, he had had God speak to him. And then Daniel, the great man of God, came and interpreted a dream. And in this dream, there was this tree that was so huge, it grew and it filled the heavens. And it was just huge. It covered the entire earth. But then they came and cut it down, put a band of iron around the stump. And so he had this dream. And he asked his wise men to interpret it. Nobody could. So they brought Daniel to him. And Daniel said, "This tree is you. You're the king. You have filled the whole earth. You're the mightiest man. You've ruled over more people than anybody else ever have. But because of your pride and your arrogance, God is going to cut you down. And God is going to take this kingdom from you." But then he says, because there was this band of iron around the tree, that means that your kingdom is still going to be sure. And what's going to happen is for 7 years, you're going to go out and you're going to eat grass like an animal. Your hair is going to grow to where it's like fur on an animal. Your fingernails are going to become like claws. You're going to be a stark, raving, mad maniac until you recognize that God is the one who gave you this power and all of this dominion. And sure enough, it came to pass exactly the way Daniel said. And this isn't in the Bible, but I've read a secular account in a commentary that went back, and they said that because of the prophecy of Daniel, that Nebuchadnezzar's wife, the queen, was there when he gave this prophecy. And the queen, based on Daniel's word that prophesied that Nebuchadnezzar would come back and would receive the kingdom, that she kept the kingdom going and kept somebody else from assuming the reign while these 7 years were going. And Nebuchadnezzar went out and became like an animal, naked and eating grass, and his fingernails like claws, his hair like fur. And after 7 years, his reason returned unto him, and he came back into the kingdom. His wife had kept the kingdom secure for him. He came back. They reinstated him as king. And then Nebuchadnezzar is the one who wrote Daniel chapter 4. And he's the one that reported all of this. He's the one that said that he became mad and that he ate grass like an ox. And then he makes this statement in Daniel chapter 4, verse 37, after his reason had come back to him and he had humbled himself. He says, "Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase." I think that has to be one of the biggest understatements in the entire Bible. Those who walk in pride, he is able to abase. He makes you like an animal and go out and eat grass, and you're naked and stark raving mad for 7 years? I guess so. I mean, when you understand the background of this, this is one huge statement here. But it shows you that God does not take pleasure in us taking credit for all of the good things. And if you were to read the whole thing, the Lord told him, he says, it's God who gave you this. God gave you this kingdom so that he could execute judgment upon his nation of Israel for their forsaking him. God is the one that promoted Nebuchadnezzar, and yet Nebuchadnezzar didn't see God in it. He thought he had done this by his own might. And so God just took away from him his reason, made him act like an animal for 7 years, and taught him that this is what you're like without me. Boy, there's a great lesson in this. How does this square with self-esteem? Boy, Nebuchadnezzar was patting himself on the back. He was enjoying it. It says that he beheld the Hanging Gardens of Babylon. It was considered one of the seven wonders of the world. And as he beheld all of his works and stuff, he says, look what my hand and my might hath built. And then there came a voice from heaven says, it's done unto you. The kingdom is departed. And it was tied to his pride. It was tied to his self-esteem, him glorifying himself. I'm telling you, brothers and sisters, there is a right way to think about yourself. I don't think you're supposed to hate yourself, but you are not supposed to be in to this self-esteem that is so embraced and promoted even in the church today. In Daniel chapter 5, verse 20, Daniel was talking to Nebuchadnezzar's son. And he was reminding him what happened to his son or his grandson, I'm not sure. But he says in Daniel chapter 5, verse 20, but when his heart, talking about Nebuchadnezzar, was lifted up and his mind hardened in pride, he was disposed from his kingly throne and they took his glory from him. And so Daniel right there in rehearsing this matter makes it clear that this all happened because of the pride of his heart. And I guarantee you, pride is in epidemic proportions in our country today. And it's being embraced and promoted. And I am coming here against self-esteem. And I'm saying that you should esteem who you are in Christ. You ought to be into Christ esteem, your identity in Christ, but not value this carnal self and glory in all of your accomplishments. And I know what I'm saying is totally against our culture. Many people probably aren't going to get these materials. This is not something you want to be exposed to, but you need to hear it. It's the truth. Obadiah chapter 1, verse 3. This is a great passage of scripture. It says, the pride of thine heart hath deceived thee. Thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that said in his heart, who shall bring me down to the ground? You know what this is talking about? It's talking about the people who lived in that area around Petra. If you've ever seen Petra, that city that was carved out of rocks and had that little narrow opening, and it looked impenetrable. And they just thought that they were awesome. And yet today, it's a ghost town. Today, it's a tourist attraction. Nobody lives there. That civilization was killed a long time ago, and it was because of the pride of their heart. This is the prophecy. And pride will deceive you. Pride gets you to thinking you can do anything when the truth is without Jesus, you can do nothing. John chapter 15, verse 5, Jesus said that, for without me, you can do nothing. Now, praise God, I'm never without Jesus. And so there's a balance here. Some people, see, have taken some of these truths and have gone to such an extreme that there's a backlash. And people have just discounted this humble attitude. It's wrong to sit there and say that without him we can do nothing. We are nothing. We have nothing. That would be true if you could ever be totally without him. But he's never going to leave me nor forsake me. So it's not right for the New Testament believer to just come before God and say, oh God, we are nothing. We have nothing. We can do nothing. Oh God, we are nothing. See, you are advocating your position in Christ. And I don't advocate that. But it is true that if somehow or another you could just isolate yourself from who you are in Christ and the power and the authority that he's given you, well, on your own, you are a big zero with the rim knocked off. You are nothing. You can do nothing without him. You need to recognize that. And you know, if you had this understanding, you wouldn't be so upset when you mess up. Some of you are just shocked, like, I can't believe I did that. That's because you have an inflated opinion of yourself. Any one of us without the Lord is a fallen human being that is capable of messing up in multitudes of ways. You know, it's like flying in an airplane. You could sit there and think, man, I'm awesome. I'm flying at 35,000 feet. I'm going 500 or 600 miles an hour. Look what I'm doing. Well, you just inflated your opinion of yourself. You aren't doing anything. All you're doing is sitting in that plane. That plane is what's allowed you to do this. And if you don't believe it, step outside of that plane and see how well you fly. Amen. Without that plane, you can't fly. Without Jesus, we can do nothing. And you need to have this apparent contradiction in balance. That without Jesus, I can do nothing, but through Christ, I can do all things. Some people think, well, which is it? It's both. By myself, If you could somehow or another divorce me from God and all of His influence in my life, I can fail. I can be as big of a mess as anybody else. And I'm aware of that. And so when I do mess up, it doesn't devastate me. It doesn't surprise me because I knew that that's who I am without Christ. But I'm not only got that truth, I've also got the truth over here that I'm a new person in Christ and that through Him, I can do all things. And most people see those as opposing forces. No, they're complementary forces. It's necessary. It says over Isaiah, you that are seeking after righteousness, look to the rock from which you are hewn and to the hole of the pit from which you are digged. You know what that's talking about? The rock from which you're hewn is talking about Jesus. There's a number of scriptural examples that showed He's this rock that was made without hands and stuff. And that's talking about look to who you are in Christ and to the hole of the pit from which you're digged. You need to remember where you came from. You need to remember that without Jesus, you are nothing. But you need to, at the same time, keep that in balance that I'm not without Jesus and that through Christ, I can do all things. Very few people connect these two things that are look like opposing forces, and yet you don't have proper balance if you don't connect them. If all you do is start thinking about, I can do all things, pretty soon it'll be that you leave off the through Christ who strengthens me, and you'll just, I can do all things. It's all me. I'm awesome. No, you need to keep in mind that without Him, you can do nothing. John chapter 15. And see, those two things, without Him, I can do nothing, but I can do all things through Christ. Those things need to be kept in balance to keep you sane and to keep you from getting lifted up with pride and arrogance and start promoting yourself. Man, those are powerful statements. And yet, it is not popular today in the secular world for sure. The secular world has just gotten into self-promotion, self-love. It's all about self. Stab another person in the back, step on them, walk over them, do whatever you've got to do to promote yourself. That's kind of the mantra of the secular world. And sad to say, to a lesser degree, but still the same thing, in the Christian realm, there are people that it's just all about themselves. I've got some friends that this very verse, it says, without me, you can do nothing. Boy, every time I even mention that, they bristle. And that's not true of them. They just believe that they are God's gift to mankind. They are really impressed with themselves. And going back to Proverbs chapter 16, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. And I tell you, sad to say, many of those friends of mine who maintain that prideful attitude have fallen, and it's hurt them. I'm telling you, the attitude that is prevalent in the world and in the church today about esteeming and promoting yourself and glorifying yourself is contradictory to what the Word of God has to teach. And I know that these scriptures, I'm using a lot of scriptures, and some people think, well, I wish you wouldn't just read so many scriptures. Well, this is one of the reasons that these problems are so prevalent today is because people don't know what the Word of God says. I believe it's important to point this out. I'm out of time today, but I will continue on this tomorrow. Again, let me mention that I have this book entitled Harnessing Your Emotions. It's awesome. It would really, really help you. I've got this teaching also. It's the same teaching on CD or DVDs. And then we have a package that includes this teaching on self-centeredness, the source of all grief, anger management, how to be happy. And if you get the whole package, it's called the Get a Grip package. It'll also include this mug. So praise God, listen to our announcer, and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Carish Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Amen en amen. Halleluja. Prijs God. God is goed. Amen. Halleluja. Hebben jullie er weer zin in? Halleluja, ik ook. Dus ik dacht, ik smokkel er nu alvast een avondje bij. En misschien dat we dat nog een keer doen. Halleluja. Maar er is zo ontzettend veel te delen over geloof. Amen. Er is zo ontzettend veel te delen over het onderwerp geloof. Dat zelfs aan 12 avonden, 13 avonden, zelfs aan 20 avonden zouden we tekort hebben om het hele onderwerp geloof uit te diepen. Amen. Wie heeft er al heel wat nieuwe dingen geleerd over geloof, deze school? Prijs God. Zie je ook wat ik zei in het begin? Dat sommige mensen missen het in de fundamenten. Andere mensen missen het in bepaalde componenten. Maar uiteindelijk zie je dat het woord van God is waar. Amen. En God is een waarmaker van zijn woord. Hij doet wat hij belooft. Alleen het is aan ons om uit te vinden wat God belooft en hoe God zegt dat we het moeten doen. Amen. En als we doen wat God zegt, krijgen we wat God zegt. Zo eenvoudig is het. En nog even twee mededelingen, de meesten weten het. Iedereen die hier kijkt, maar ook online. Het nieuwe boek staat in de webshop, dus je kan hem gewoon daar gratis bestellen. Er zijn er al duizenden de deur uit. Het is gewoon geweldig om geloof te zaaien in Nederland. Amen. Er is heel veel ongeloof. Onder de ongelovigen, maar dat is logisch. Maar ook onder de gelovigen. We hebben ongelovige gelovigen. Amen. Ik stond vandaag nog op een of andere nieuwssite. Ik heb bijna een bingo kaart van het AD, het ND, weet ik veel welke, de Trouw. We hebben bijna alle kranten al gehad. En vandaag stonden we weer op het nieuws, omdat we deden een campagne in Drachten in Friesland. En er kwam daar een jongen en die genas van zijn rug, gaf zijn leven aan Jezus. En toen ik de zaal uitliep, aan het einde van de dienst, liep hij met zijn vader achter me aan. En hij zegt, joh, wil je ook voor me bidden? Ik heb autisme, daar wil ik van genezen. Dus ik legde hem de handen op, bad een simpel gebed. En hij is totaal genezen van zijn autisme. Halleluja. Hij heeft zich laten dopen. Hij heeft zijn getuigenis gegeven hoe hij vrij is gezet van autisme. Hoe hij er geen last meer van heeft. En het probleem is, de wereld kan het niet geloven. Dus hij getuigde ervan. En natuurlijk de seculiere media erop. En dan ben je een charlatan en van alles en nog wat. Want dat kan niet. Maar goed, dat kan je de wereld. Kan je dat nog vergeven dat ze het niet geloven? Maar weet je wie er als eerste bovenop zitten? Om te zeggen dat het niet kan. En dat het nep is. En dat het niet waar is. Zijn de christenen. Zijn je broeders en je zusters. En er zijn mensen ook die nou artikelen gaan schrijven. Over dat autisme niet kan genezen. Maar mijn Bijbel zegt dat alles is mogelijk voor degene die gelooft. Amen. En ik wil niet in het kamp zitten van de niet gelovige gelovigen. Ik wil in het kamp zitten van de gelovigen. Amen. Maar zie je, veel christenen geloven niet dat het woord waar is. Ze geloven niet in een bovennatuurlijke. Ze geloven niet in wonderen. Als het niet in hun verstand past, geloven ze het niet. En het is tijd dat dat gaat veranderen. Amen. Want we gaan nog veel gekkere wonderen zien. Amen. Halleluja. En iedere keer als de wonderen groter worden, wordt de kritiek groter. Maar laat maar gebeuren. Halleluja. Amen. Jezus zei al, als ze hem Beelzebub hebben genoemd. Als ze gezegd hebben dat hij het door de duivel deed, zullen ze dat van jullie ook zeggen. Dat is een minder leuke belofte. Hoef je ook minder moeite voor te doen om die te geloven. Want dat wordt toch wel waar. Als je wandelt in zijn wil. Amen. Maar dat hoort erbij. Halleluja. Maar goed, het boek is uitgekomen. En ik geloof echt dat het een geloofboost gaat geven in Nederland. En we gaan onze Greater Power Conference weer doen. Er zijn nog wat kaarten. Je kan ze gewoon gratis bestellen. En het is zo belangrijk om gewoon de tijd te nemen om op te laden in de Heilige Geest. En ik denk ook dat ik één avond daar wil delen over vervolging. Christenen moeten in Nederland weer leren om te gaan met vervolging. Als ze willen wandelen in grotere kracht. Wie wil er wandelen in grotere kracht? Leer maar om te gaan met vervolging. Want als er grotere kracht gaat komen, gaat er grotere vervolging komen. Amen. Dus weet waar je ja tegen zegt. De Heer heeft gezien wie allemaal zijn hand heeft opgestoken hier. En de eerste volgende keer stuur ik ze naar jou toe. Dan zeg ik, die daar, die gelooft precies hetzelfde. Halleluja. Prijs God. Oké. We zijn bezig met hoe we geloof krijgen. Of hoe geloof groeit. En we hebben het gehad twee lessen geleden over een aantal fundamenten van geloofsgroei. Groeien in geloof, hoe werkt dat? De vorige keer hebben we gekeken naar 5 manieren hoe geloof komt. Of hoe we kunnen groeien in geloof. En vanavond wil ik specifiek gaan kijken. En de titel van vanavond is ook afrekenen met ongeloof. De sleutel tot resultaat. Afrekenen met ongeloof, de sleutel tot resultaat. En dus vanavond wil ik daar specifiek op ingaan. En ik wil nog heel even samenvatten van de vorige keer. Want hoe komt geloof? Wie weet nog waar het staat? Waar staat in de Bijbel hoe geloof komt? Romeinen 10, heel goed, vers 17. Daar zegt de Bijbel, geloof komt door het horen. En door het horen van het woord van God. Amen. Dat is de meest voornaamste bron, als het ware, waardoor geloof komt in je geest. Is door het horen en het horen van het woord van God. Ze hebben de vorige keer ook gezegd, geloof komt. In andere woorden, geloof moet altijd komen. Terwijl we zeggen, niet geloof is er al. In die zin, we hebben allemaal de mate van geloof. Maar voor specifieke beloftes, voor specifieke gebeurtenissen, geloof komt. Geloof moet keer op keer komen. En daarom kunnen mensen niet zeggen, ik heb ervoor gewoon voor gekozen om geloof te hebben. Want terwijl we zeggen, niet geloof komt door te kiezen, maar geloof komt door te horen. Dus dan zie je als mensen zo'n component, zo'n detail missen, hoe ze uiteindelijk de vervulling van de belofte missen. Omdat het ergens aan de start gaan ze scheef. Dus geloof komt door het horen. En dat betekent ook dat als je nu misschien geen geloof hebt voor bepaalde beloftes of bepaalde gebieden van je leven, dan is het goede nieuws dat geloof kan komen. Amen. En hoe komt het? Door het horen en het horen van het woord van God. Door te horen wat God zegt. Horen wat God zegt is de bron van jouw geloof. We hebben ook gezegd, horen staat in de tegenwoordige tijd. Dus dat niet geloof komt door gehoord te hebben. Geloof komt door het horen. Je moet nu horen wat God zegt. Amen. In zijn woord over jouw situatie. Dus het is niet genoeg om 10 jaar terug of 5 jaar terug of 10 maanden terug een keer een tekst te hebben gelezen of gehoord over een bepaald thema. Nee, geloof komt door te horen en horen staat in tegenwoordige tijd. Daarom zegt de Bijbel ook, het geloof nu is. Amen. Het is nu tegenwoordige tijd en dat is ook hoe geloof komt. Continu horen. Je moet je geest vullen met het woord van God. We hebben ook gezegd, geloof komt in ons hart. Met het hart gelooft men. Dus het gaat niet via je, het gaat wel via je verstand, maar het moet zakken naar je geest. Amen. Daar hebben we het over gehad. Je geest moet pakken wat je verstand leest. En hoe komt dat? Dat is de sleutel. Is meditatie. Is meditatie. Waardoor het begint te zakken in je geest. Want de Bijbel zegt niet, geloof komt door te lezen. Maar geloof komt door te horen. Dus terwijl je leest, moet je horen wat God zegt. Moet je er persoonlijk uitpakken. Moet het jou raken als het ware. Het moet verder gaan als de letters in het boek. Het moet worden substantie in je hart, wat God zegt. Amen. Geloof moet worden substantie in je hart. Dus je moet horen wat God zegt terwijl je leest. Dat is zo ontzettend belangrijk. Ze hebben het ook een beetje gehad over rhema en logos. Weet je nog? Rhema en logos. Met logos krijg je kennis en kan je geloven in. Maar uiteindelijk wil je de beloftes van God, moet je geloven voor iets. En dat komt door rhema. Dat komt door rhema. En rhema krijg je dus door persoonlijk, jij hoort wat God zegt tegen jou. Dat kan ook gewoon door te lezen. Maar boem, het komt binnen in je geest. Je pakt het met je geest, daar wordt het de substantie. Dus als de Bijbel zegt geloof komt door te horen. En door te horen het woord van God. Dan staat er ook niet het woord logos, maar het woord rhema. Voor geloof heb je rhema nodig. Je hebt verse openbaring nodig in jouw geest. Voor datgene waar jij God voor gelooft. Amen. Het woord moet in ons hart zijn. Dus geloof komt altijd door te horen. We hebben Handelingen 14 gelezen. Waar het evangelie werd gepredikt. De man hoorde het. Er ontstond geloof in zijn hart. Paulus zag het geloof en hij stond op. Hij stond op. Als dat vandaag de dag zou gebeuren, zouden de journalisten weer vooraan staan. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. En de christenen die roepen erachteraan, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Maar de vijfvoudige bediening die God heeft gegeven zijn apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Niet journalisten. Amen. Voor sommige mensen is dat een openbaring. De christenen zeggen, maar de krant zegt. Nee, het woord zegt. Amen. Het woord zegt. We hebben het ook gehad over geloof kan komen door prediking te horen. Prediking te horen. Want hoe zullen ze horen, tenzij er iemand is die predikt? En die man in Handelingen 14 gelooft door de prediking van Paulus. Dus wanneer wij geloofsprediking horen, prediking gebaseerd op het woord van God, brengt dat geloof in ons hart. Geloof komt ook door getuigenissen te horen. Amen. Stel je voor, mensen hier hebben last van autisme. Of je kent, op het moment dat je een getuigenis hoort van iemand die er helemaal van af is gekomen, boom, doet dat iets in je hart. Daarom zijn die getuigenissen zo belangrijk. Dat we blijven getuigen van wat God doet. Amen. We blijven getuigen van wat God doet. Geloof komt ook door te gebruiken het geloof wat je al hebt. Want het werkt als een mosterdzaad. Je moet het gaan zaaien, gebruiken. Je moet ook nooit zeggen, ja, maar dit is te klein, daar ga ik niet mijn geloof voor gebruiken. Jawel, je gebruikt constant je geloof. Want daardoor groeit het. En we hebben het gehad over, volg mensen met geloof. Want de Bijbel zegt in Hebreeën 6 vers 12, opdat u nu traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Dus wij moeten navolgen, mensen die resultaat hebben in hun leven, die door het geloof hun beloftes ontvangen. En dan kunnen we leren van hen. En die geest van geloof die op hen is, die kan ook op ons komen. Amen. Je mag met me meegaan naar Lucas hoofdstuk 17. Een aantal teksten zullen we meerdere keren lezen in deze Faith School. Lucas hoofdstuk 17. En dan gaan we het hebben over afrekenen met ongeloof. Afrekenen met ongeloof. Ik zal straks weer mijn mooie poppetje tekenen. Als je Lucas hoofdstuk 17 gevonden hebt, dan zeg je prijs de Heer. En dan gaan we lezen. Laten we maar lezen vanaf vers 5. We hebben deze tekst al eerder gelezen. Waar de apostelen zeggen. En de apostelen zeiden tegen de Heeren, vermeerder ons geloof. Vermeerder ons geloof. Geef ons meer geloof. Geef ons groter geloof. Jezus had net iets tegen ze gezegd waarvan ze dachten, dat kunnen wij niet. En nu zeggen ze, Heer, geef ons meer geloof. En de Heer zei, als u een geloof had, als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Jezus begint toen hier te leren over hoe geloof werkt. Nou, een van de manieren waarop geloof niet komt, is door te bidden. Er zijn heel veel christenen die bidden voor geloof. Heer, geef mij geloof. Dat is wat de discipelen hier deden. Heer, geef ons geloof, vermeerder ons geloof. Maar Jezus zei niet, ah, hier komt het, shakaralabanda, yabanda, yabanda. Nee, Jezus begint ze uit te leggen hoe geloof werkt. Amen. En Jezus zegt, het gaat niet om meer geloof. Het gaat niet om groter geloof. Jezus zegt, als zouden jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dat zou genoeg kracht moeten hebben. Dat heeft genoeg kracht, zegt Jezus, om een moerbeiboom te ontwortelen en in de zee te gooien. Geloof is ontzettend krachtig. Amen. We hebben het over gehad dat Jezus zelf is degene die geloof maakt. Het is de meest krachtige substantie in de geestelijke wereld. Het is de kracht van geloof. En op het moment dat geloof aan het werk wordt gezet, begint er iets te gebeuren. Amen. En Jezus leert ons dus geloof de grootte van een mosterdzaadje. Boom, zou een hele moerbeiboom kunnen verplaatsen. En geloof werkt altijd. Want Jezus zegt niet, als je geloof had als een mosterdzaadje, zou je tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. En misschien zou die u gehoorzamen. En misschien zou het gebeuren. Hij zegt ook niet, en als het Gods wil is, zal het gebeuren. Dat is wat mensen zeggen. Maar Jezus zegt, nee, geloof werkt altijd. Dus geloof is ontzettend krachtig. Zeg eens, geloof is ontzettend krachtig. Geloof is ontzettend. En geloof werkt altijd. Dat zijn zulke belangrijke fundamenten. En nu gaan we even lezen in Markus hoofdstuk 11. Markus hoofdstuk 11. Want hier gaat Jezus verder in op geloof. En heeft hij het zelfs over bergen verplaatsen. Bergen verplaatsen. Voor de mensen die nu live zitten te kijken, je kan ook naar onze gebedslijn bellen als je gebed nodig hebt, of genezing, of de doop in de Heilige Geest, of bevrijding. Bel naar het nummer wat nu in beeld komt. Vorige week ook hebben mensen tijdens de livestream hun leven aan Jezus gegeven. Misschien kijk je dit, je bent nog niet gered, je weet niet zeker waar de eeuwigheid doorbrengt. Bel, er zijn mensen die met je willen bidden, die het evangelie met je willen delen, zodat je vandaag nog je redding vast en zeker kan maken. We hebben ministerteams klaar zitten, dus bel naar onderstaand nummer. En we zien uit naar alle wonderen die God doet. Markus 11, vers 23. Daar zegt Jezus dit. Want, daarvoor zei hij, heb geloof in God. Maar eigenlijk staat er, heb het geloof van God. Ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Nou, dit lijkt hetzelfde als in Lucas, maar daar komt er een stukje bij. En, iedereen zegt en. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Hier geeft Jezus een voorwaarde om het zomaar te zeggen. Voor geloof om te werken. Voor geloof om resultaat te hebben. Voor geloof om bergen te verplaatsen. En wat is die voorwaarde? Is niet twijfelen in je hart. Dus de vorige keer hebben we gezegd, je hart spreekt niet over je fysieke hart. Het spreekt over je geest. Waar als het goed is, geloof hoort te zitten. Maar Jezus zegt, het werkt alleen als je ondertussen niet twijfelt in je hart. Je moet geen twijfel zitten. In andere woorden, wanneer jij twijfelt in je hart, wanneer je spreekt tegen de berg, gebeurt het niet. Ga eens mee naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1 vanaf vers 5. Als je gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Dan staat dit. En als iemand van u wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan iedereen overvloedig geeft, geen verwijten maakt en het zal hem gegeven worden. Dan zou je zeggen, oh, er zijn helemaal geen voorwaarden. Jawel, vers 6 zegt maar. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Iedereen zegt daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op de golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. En wat is er aan de hand met zo iemand? Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Zo, dat is duidelijke taal. Hoeveel jullie zijn blij dat de Bijbel duidelijk is? Ik ook. Zo iemand. Wat voor iemand? Iemand die daarbij niet twijfelt. Of iemand die daarbij twijfelt. Die moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Want dan staat er dit. Want hij is een dubbelhartig man. Zie je, spreekt er over het hart. Onstandvastig in al zijn wegen. Nou, hier leert de Bijbel. Hier leren Jezus en Jacobus leren ons iets heel belangrijks. Geloof werkt altijd. Geloof is ontzettend krachtig. Mits we tegelijkertijd niet twijfelen in ons hart. In andere woorden, twijfel is een geloofsblokker, om het zo maar te noemen. Twijfel blokkeert de kracht van jouw geloof. Twijfel is een vorm van ongeloof. En het blokkeert de kracht van je geloof. Romeinen 10 zegt, met je hart geloof je. Maar Jezus zegt ook, hij waarschuwt in Marcus 11 voor, en niet zal twijfelen in zijn hart. Dus ook twijfel is een kracht die in je hart kan komen. Hoe komt die daar? Hetzelfde, via je hoofd, via je natuurlijke zintuigen, via je ogen, je oren, wat je voelt, wat je denkt. Twijfel in je hart. En daarom zegt Jacobus ook, hij is een dubbelhartig mens. Dus ik ga nu wel even de vorm van een hart tekenen, ondanks dat het niet over ons natuurlijke hart gaat. Maar voor geloof om te werken, wat moet er in ons hart zitten? Alleen geloof. Alleen geloof. En daarbij niet twijfelen. Maar Jacobus zegt, mensen kunnen dubbelhartig zijn. Ze kunnen geloof hebben en tegelijkertijd twijfelen. Dus we leren iets heel belangrijks. Ons geloof werkt niet wanneer we twijfelen. Wanneer twijfel komt, stopt de kracht van je geloof. En ik ga het je laten zien in Matteüs hoofdstuk 14. Let op wat hier gebeurt. Matteüs hoofdstuk 14. In Matteüs 14 staat in mijn optiek misschien wel een van de grootste wonderen. En een van de krachtigste voorbeelden van geloof. En we gaan lezen vanaf vers 28. In Matteüs hoofdstuk 14 zitten de discipelen in de boot. En terwijl ze in de boot zitten, komt iemand naar hen toe gelopen. En ze dachten eerst dat het een spook was. Maar ze komen erachter, het is geen spook, het is Jezus. En dan zegt Petrus dit, in vers 28. En Petrus antwoordde hem, zei... Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. Jezus zegt, Petrus, kom. En wat doet Petrus? Petrus, op het woord van Jezus, kom. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord van Christus. Hoe kwam Petrus aan zijn geloof om op water te wandelen? Hij hoorde Jezus. Jezus zei, kom. En met de kracht van dat ene woord, drie letters, kom. Boem, zit genoeg autoriteit en geloof in voor Petrus om uit die boot te beginnen te klimmen en op het water te stappen. En Petrus doet dat. Hij klimt uit die boot en hij loopt over water. Kom, en Petrus klom het schip uit. Petrus klom het schip uit. Ik weet niet wat jullie beeld is van, dit is geen Bart Smit opblaasbootje. Dit was een vissersschip. Amen. Waar ze hele vaak grote netten en dingen... Dus dit is geen roeiboot die je huurt in de Biesbos als je een zondagmiddag een rondje wil varen. Dit was waarschijnlijk een flinke boot. Dus hij moest er echt uitklimmen. Hij begint op... Misschien moest hij eerst aan de rand hangen. En hij laat zijn voeten zakken op het water. En hij begint te lopen over het water. Is dit een krachtig voorbeeld van geloof? Hoe krachtig geloof is... Op basis van één woord, boem, begint Petrus te wandelen over water. En dat water houdt hem. Eigenlijk liep hij niet op water, hij liep op geloof. Want de HSV zegt, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die we hopen. Het veranderde water in vaste grond. Vaste grond. Kom, en Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Let op. Vers 30. Maar... Toen hij op de sterke wind lette. Eerst was hij alleen gefocust op het woord. Hij liep op het woord. Hij liep op het woord. Hij liep op het woord. En terwijl hij loopt op het woord, begint hij om zich heen te kijken. Naar natuurlijke omstandigheden. En hij begint op die wind te letten. En toen kwam er angst. Hij werd bevreesd. En hij begon te zinken. Hij begon te zinken. En hij riep, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Zie je hoe krachtig geloof is en zie je hoe krachtig twijfel is? Toen Petrus begon te twijfelen, deed het de kracht van het geloof teniet. Waarom heb je getwijfeld? Petrus begon te twijfelen. Hoe kwam die twijfel? Hij begon te letten op natuurlijke omstandigheden. Zijn focus ging af van het woord... Naar de natuurlijke omstandigheden. Waarom hebt u getwijfeld? Dus wanneer twijfel komt, stopt de kracht van je geloof. Zie je dat in al deze teksten? Marcus 11. Je kan spreken tegen de berg, maar niet twijfelen in je hart. Jacobus zegt, wanneer je bidt in geloof en daarbij niet twijfelt. Dit verhaal, hij wandelde in geloof, een van de grootste wonderen. En toen hij begon te twijfelen, raakte hij zijn wonder kwijt. Daarom heb ik dat boekje geschreven, Schild van Geloof. Omdat ook vandaag de dag, je christenen ziet die hun wonder kwijtraken. God doet gigantische grote wonderen voor ze. Ze kunnen genezen van de meest ernstige ziektes. Al die dingen meer. Maar op een gegeven moment halen ze hun blik af van het woord. En gaan ze twijfelen. Is het wel echt? En de duivel zegt, nee, het is niet echt. En dan geeft ze een symptoom. En ze, wat beginnen ze te geloven? Niet langer het woord, hun natuurlijke omstandigheden. En ze zijn weer terug bij af. En dan zeggen mensen, het was geen echt wonder. Het was wel een echt wonder. Je kan een echt wonder kan je verliezen. Amen. Kijk, journalisten zeggen het was puur adrenaline. Door adrenaline kan je niet op water wandelen. Amen. Nee, het is geloof en twijfel. Dat is waar het mee te maken heeft. Dus geloof komt door te horen het woord van God. En nu is het belangrijk dat we snappen hoe twijfel werkt. En hoe we van angst en twijfel afkomen. Nou... Wat nog een keer goed is om te beseffen, is er zijn verschillende mates van geloof. Er zijn mates van geloof. Jezus had hier over kleingelovigen. Marcus, als hij hetzelfde verhaal pakt, zegt hij ongeloof. Je hebt ongeloof. Kleingelovigen. En dus dat was dit verhaal. Ik ga even een paar teksten lezen. Deze hebben we net gehad. Kleingelovig of ongeloof. Ik pak hier even de term ongeloof. Jezus zegt, kleingelovigen, of Marcus zegt ongelovigen, waarom heb je getwijfeld? Waarom heb je getwijfeld? In Matteüs hoofdstuk 8 maken ze Jezus wakker in de storm. Jezus sliep in de boot, Jezus sliep in de storm. En ze maakten Jezus wakker. Ze zeiden, Heer, we vergaan. En Jezus zegt, waarom maak je mij wakker? Waarom maak je mij wakker? Jij moet het gaan doen. Jij moet het gaan doen. En dan zegt hij, waarom bent u angstig? Waarom bent u angstig? Dus een andere vorm van ongeloof is angst. Ook Petrus staat, werd bevreesd. Angst, twijfel, angst. Nou, in Matteüs hoofdstuk 16, ik wil niet al die verhalen nu lezen, maar het is eigenlijk bizar, omdat er zit een hele diepe les in. In Matteüs 16 heeft Jezus net de voedselvermenigvuldiging gedaan, waar hij duizenden mensen voedt met een paar broden en 2 vissen. Dan stappen ze in de boot naar de overkant van het meer en dan beginnen de discipelen zich te discussiëren dat ze niet genoeg brood mee hebben. Jezus heeft net duizenden mensen gevoed met een paar broden en een paar vissen. En nu zijn ze met z'n 12, 13 en ze hebben maar, ik weet niet precies wat er staat in het verhaal, 1, 2, 3 broden mee. En in één keer beginnen ze weer te ruzien. Zie je hoe snel twijfel binnenkomt? Zie je hoe snel ongeloof binnenkomt? Mensen zouden ook zeggen, ik hoor mensen ook willen zeggen, zo dacht ik ook. Nou, als ik één keer iemand zie opstaan uit de rolstoel, nou, dan heb ik voortaan geloof voor alles. Maar als je niet oppast, wat gebeurt er met al die natuurlijke omstandigheden, al die natuurlijke indrukken? En dan spreekt hij net over de hardheid van hart. Soms is ons hart gewoon verhard. Ons hart is verhard en we leren niet soms de dingen die we zouden moeten leren. Amen? Maar dan zegt hij, waarom hebben jullie het erover dat je geen broden meer hebt? En wat maakten ze zich? Ze maakten zich zorgen. Zorgen. Nou, dat zijn 3 eigenlijk bekende vormen van ongeloof. Is twijfelen, angst en zorgen. En ook dit soort dingen kunnen dus geestelijke krachten zijn.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Paulus zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van angst. Een geest van angst. Kijk, de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld, wij scheiden dat, maar het is eigenlijk helemaal één. Het werkt helemaal samen. Je kan dat niet te strak scheiden, als het ware. Dus dat was kleingeloof of ongeloof. Nou, wat is genoeg volgens Jezus om het wonder te verrichten? Is geloof. Jezus zei niet, als u een groot geloof had en tegen deze berg zou zeggen. Hij zei tegen de bloedvloeiende vrouw, zegt die vrouw, je geloof heeft je genezen. Bartimeus, je geloof heeft je genezen. Tegen de 2 blinden zei hij, het geschiedde naar uw geloof. Gewoon geloof is genoeg. Amen. Zeg eens, gewoon geloof is genoeg. Dus Jezus ook, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Hij zegt niet alle dingen zijn mogelijk voor wie een groot geloof heeft. Wie veel geloof heeft. Nee, gewoon geloof is zo ontzettend krachtig dat het genoeg is. Mits we tegelijkertijd niet twijfelen. Geen ongeloof hebben. En Jezus had het in een bepaalde situaties over groot geloof. Hij zei tegen de hoofdman in Matteüs hoofdstuk 8. Toen, ik vind dat zo'n bizar verhaal. Die man die komt naar Jezus toe. Hij zegt, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis. En Jezus zegt, ik zal komen en hem genezen. Hoeveel van ons zouden dat het liefst meteen in een contractje met een handtekening eronder willen zien? Amen. En zeggen, oké, laten we gaan. Hup, deze kant is het op. Nog een paar kilometer. En die man zegt, nee, dat hoeft niet. Hij zegt, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. En Jezus verbaasde zich. Hij overtrof Jezus, zou je kunnen zeggen. Jezus bood aan om mee naar zijn huis te gaan. En die man zegt, dat hoeft niet. Als u vanaf hier spreekt, zal mijn knecht gezond zijn. En Jezus zegt dan tegen die man. Hij verwonderde zich. In Nazareth verwonderde hij zich over ongeloof. Maar hier verwonderde hij zich over een groter geloof. Dus het enige waar je Jezus mee kan verwonderen is met ongeloof of groot geloof. Hij verwonderde zich en zei tegen hen die hem volgden. Voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël nog niet zo'n groot geloof gevonden. Hetzelfde geldt voor die Canaanese vrouw in Matteüs 15. Die zei, Heer, één kruimel is genoeg. Eén kruimel is genoeg. En Jezus zei, vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Het zal gebeuren zoals u wil. Dus je hebt mates van geloof. Je hebt klein geloof. En met twijfel, angst, zorgen richt dat niks uit. Gewoon geloof is genoeg en je hebt groot geloof. Alleen het ding is, als we zitten met de vraag, waarom gebeurt iets niet? Waar je wel voor gelooft en wat een belofte is vanuit het woord van God. Is het antwoord nooit omdat je niet genoeg geloof hebt. Het antwoord is nooit, je moet meer geloof hebben. Het antwoord is, je moet afrekenen met je ongeloof. En mensen denken dat dat hetzelfde is, maar het is niet hetzelfde. En ik ga het zo meteen uitleggen, het is niet hetzelfde. Jezus zei, geloof als een mosterdzaad is genoeg. Mits we niet twijfelen. Mits we niet twijfelen. Hetzelfde zien we in Matteüs 17. Mag je even opzoeken, die gaan we straks nog wat dieper lezen. Matteüs 17 is een fascinerend verhaal. En voor de mensen die een fysieke Bijbel mee hebben, je kan er een briefje of als je leeslinten hebt, een leeslint tussen leggen, want we gaan hem straks ook lezen. Samen met Marcus 9, waar hetzelfde verhaal staat, maar waar we net iets meer details hebben. Dus als je die mooie leeslinten hebt, leg er eentje tussen. Matteüs hoofdstuk 17. In Matteüs 17... lezen we het verhaal van die vader met die maanzieke jongen. Jezus is op de berg van verheerlijking. Ondertussen brengt die vader zijn zoon naar de discipelen. En de discipelen proberen hem te genezen, maar het lukt niet. En uiteindelijk, als het hele verhaal overkomt, gaan we het hele verhaal lezen. Maar dan komen de discipelen in vers 19. Komen bij Jezus. En die zeggen dan. Toen zij alleen waren, zie je dat? Ze dachten, we wachten even tot iedereen weg is. Maar hoeveel zijn blij dat het opgeschreven is. Toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus had die jongen genezen. Waarom konden wij het niet? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, begint hij weer. Als u geloof had als een mosterdzaad. U zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier en daar. Hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Wat zegt Jezus? Vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Nou, Jezus' antwoord is niet pastoraal, maar wel effectief. Jezus zegt vanwege uw ongeloof. Let op, hij zegt niet, je moet meer geloof hebben. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, je moet een groter geloof hebben. Hij zegt ook niet, je geloof is niet groot genoeg. Hij zegt, vanwege uw ongeloof. Dus het probleem was niet dat ze hun geloof niet groot genoeg was. Hun probleem was dat ze tegelijkertijd ongeloof hadden. En heel veel mensen denken dat je het een hebt of het ander. Of je hebt geloof, of je hebt ongeloof. Dat denken ze. Maar de Bijbel leert ons dat je kan tegelijkertijd hebben. Hadden de discipelen geloof? Absoluut. Ze begrepen zelfs niet waarom het niet gebeurd was. Maar tegelijkertijd hadden ze ongeloof. Daarom zegt Jezus, of Jacobus, laat er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Blijkbaar kan je in geloof vragen en daarbij twijfelen. Je kan je geloof zetten op de belofte en ondertussen beginnen te twijfelen. Jezus zei, heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. En niet zal twijfelen. Op het moment dat je met je geloof bezig bent, niet zal twijfelen. Dus als je twee, als het ware, ik wou zeggen, een soort thermometers zou tekenen, behalve dat het geen thermometers zijn, want die meten temperatuur, maar laten we zeggen, je hebt een geloofsmeter en een ongeloofsmeter. Dit is geloof en dit is ongeloof. Nou, wij zouden bijna denken dat het werkt van, oh, als hier iets zit, kan daar niks zitten. Maar Jezus zegt, nee, je kan tegelijkertijd. Nou, hoeveel geloof moet je hebben in je geloofsmeter om het te laten werken? Oh, heb je maar een streepje. Want geloof als een mosterdzaad zou spreken, boem, en het zou. Want dit kleine beetje geloof, als het ware, zou genoeg zijn om alles te veranderen. Maar, wat gebeurt er vaak? Mensen hebben tegelijkertijd ongeloof. Tegelijkertijd twijfel. Ze staan in geloof, maar tegelijkertijd... Ik zal hier even iets meer van maken. Dus Jezus zegt tegen de discipelen... Die discipelen hadden geloof. Die waren begonnen, enthousiast, vol vuur, die demonen aanspreken, bidden voor die zieke jongen. En wat gebeurde er? Die jongen begon heel heftig te manifesteren. Dat deed hij ook bij Jezus. We gaan het straks wel lezen. En ze dachten, oh nee, dit werkt niet. En terwijl ze bezig zijn met hun geloof, komt er ongeloof binnen. En Jezus zegt dus, Heer, waarom werkt het niet? Jezus zei niet, omdat je niet genoeg geloof hebt. Jezus zei, vanwege dit. Dit is wat je aan moet pakken. Dit is wat je moet tackelen. En heel veel mensen beginnen zich hierop te focussen. Groter geloof, meer geloof. En het antwoord is vanwege ongeloof. En mensen denken dat het hetzelfde is, maar het is het niet. Het is niet hetzelfde. Dus Jezus leerde mensen nooit om meer geloof te hebben of een groter geloof te hebben. Er was niemand tegen wie Jezus dat zei. Maar waar wees hij constant op? Afrekenen met angst, afrekenen met zorgen en afrekenen met twijfel. Waarom heb je getwijfeld? Waarom twijfel je? Waarom ben je zo angstig? Heb je dan geen geloof? Hij zit constant, maak je geen zorgen. En wij zitten ons heel vaak hierop te richten. Wat goed is, ook om geloof te bouwen, geloof te groeien. Maar dit is de killer voor je geloof. Dit is de killer, waardoor het vaak niet werkt bij mensen. En daarom zie je ook, ga ik straks misschien nog wat meer op zeggen. Sommigen zeggen, ja, maar die had echt geloof en dat is niet gebeurd. En ze kijken alleen maar hiernaar, maar we zien niet wat hier zit. Tegelijkertijd. Dus mensen kunnen zeggen, maar die had echt geloof en ik zag het en die deed dit en die deed dat. En die had ook echt geloof, maar tegelijkertijd ongeloof. En jij zegt dus niet, omdat je geloof niet groot genoeg is, maar vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Dus als dingen niet gebeuren, is het antwoord nooit. Je moet meer geloof hebben, je moet afrekenen met ongeloof. Nou, ik wil nu even het hele verhaal lezen, om wat meer lessen uit te halen. En we gaan eerst, we hebben Matthäus hebben we open, toch? Dan gaan we eerst lezen Matthäus. En daarna wil ik nog een stukje lezen uit Marcus. Want in Marcus lezen we over een gesprek met de vader. En dit gaat, Jezus gaat daar wat dieper, of er staan wat meer details over het gesprek wat Jezus heeft met de vader van die zoon. Matthäus 7, 10, vanaf vers 14. Nou, voordat ik het ga lezen, dit is een van de belangrijkste verhalen die we hebben over genezing in het Nieuwe Testament. En over geloof. Waarom? Omdat dit het enige verhaal is in het Nieuwe Testament waar de discipelen naar iemand bedienen en het werkt niet. Het enige verhaal. En Jezus legt uit waardoor het komt. Jezus legt gewoon exact, feit, tot in de details uit waardoor het komt en wat mensen moeten doen. En de kerk heeft het verhaal niet gepakt. In plaats daarvan hebben we allemaal andere theologieën en excuses en theorieën verzonnen. Waarom het niet altijd gebeurt. Terwijl bij één verhaal, waar Jezus haar fijn uitlegt waarom het niet gebeurt. Alleen misschien staat de les uit het verhaal sommige mensen niet aan. En vinden ze het makkelijker om iets anders te verzinnen dan hiermee aan de slag te gaan. Maar het is het enige verhaal waar de discipelen voor iemand bidden. En het gebeurt niet. Matthäus 17 vanaf vers 14. En toen zij bij de menigte gekomen waren, er was een hele menigte omheen verzameld. En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij hem die hem voor hem op de knieën viel. En zei, Heere, ontferm u over mijn zoon. Want hij is maanziek. Nou, sommige mensen denken dat het epilepsie is, andere mensen denken dat het iets anders is, maar het was in ieder geval een heftige ziekte. En hij heeft veel te lijden, want hij valt dikwijls, regelmatig, in het vuur en in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde, wat is het eerste wat Jezus zegt? O ongelovig en ontaard geslacht. Ontaard betekent in het Engels dat het twisted in thinking. Verkeerd denkend. O ongelovig en ontaard geslacht. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus, vers 18, bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen.
4: Halleluja.
1: Toen kwamen de discipelen bij Jezus. En zeiden, de discipelen dachten, wat is dit? Wij hebben alles geprobeerd. Toen kwamen de discipelen bij Jezus, zeiden, toen zij alleen waren. Waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u geloof had als een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. En hij zou gaan, niets zou voor u onmogelijk zijn, maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden en vasten. Dan gaan we naar Markus hoofdstuk 9. Zodat we het hele verhaal compleet hebben. En dan wil ik eigenlijk, ik ga niet het hele verhaal opnieuw lezen. Nou, laten we wel een stuk lezen, want hier zitten gewoon wat details in die we in Matthäus niet hebben. Doet geen pijn, amen, om het woord van God te lezen. En toen hij bij de discipelen gekomen was, vers 14, Markus 9, zag hij een grote menigte om hen heen. Dus er was een hele menigte verzameld. Enige schriftgeleerden, de Farizeeën, die met hen aan het redetwisten waren, aan het discussiëren. Nou, de Farizeeën staan als eerste vooraan om te discussiëren, als het niet gebeurt. Amen. Hadden ze toen ook al last van. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze ondaan, ze snel naar hem toe, ze begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? Dan komt die vader, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Nou, dan vertelt hij wat hij allemaal deed. Die demonen gaan we even iets verder. Naar vers 20. Vanaf vers 20. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, hij is de demon in die jongen. Toen hij hem zag, toen de demon Jezus zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond, wentelde zich met schuim op de mond. Zie je, heftige manifestaties. Meteen begint die demon te reageren. Die begint op de grond te vallen, te schuimbekken, om te rollen. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Jezus was niet onder de indruk. Jezus was niet in paniek. En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij me in het water en vuur geworpen om me om te brengen. En dan zegt de vader. Die vader was zijn geloof kwijtgeraakt. Die zei, als u iets kunt doen. Ik heb hem net bij uw discipelen gebracht, die konden het niet. Als u iets kunt doen. Wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. Verder gaan we niet lezen. De rest van het verhaal is weer gelijk aan Matthäus. Maar hier zie je dat je wat details hebt die in Matthäus niet staan. En ik wil een aantal belangrijke lessen halen uit dit verhaal. Over geloof, ongeloof, twijfel overwinnen. En voordat ik dat ga doen. Wat belangrijk is om te beseffen. Die vader zei, ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Wat de vader hier zei, is niet waar. Ze konden het wel, maar het lukte ze niet. En dat is een heel verschil. Amen. Ze konden het wel, maar het lukte hen niet. En veel christenen geloven diezelfde leugen. Je ziet dat nu met een getuigenis van autisme. We hebben getuigenissen van anderen. Zodra we een getuigenis publiceren van iemand waarvan de medische wereld zegt dat iets ongeneeslijk is. Boom, dan zitten de christenen vooraan. Daar kan je niet van genezen. Dat kan niet. Maar dat is niet de waarheid in het woord van God. Ga eens mee naar Matthäus hoofdstuk 10 vers 1. Want ik wil je laten zien dat het niet waar is wat die vader zei. Matthäus 10 vers 1. Deze tekst zegt Jezus tegen de 12 discipelen, maar die geldt net zo goed voor ons. Matthäus 10 vers 1. Daar staat dit. Hij riep zijn 12 discipelen bij zich. Hij gaf hun macht over de onreine geesten. om die uit te drijven. In je Bijbel kan je erbij zetten Lucas 9 vers 1. Want daar zegt het, hij gaf hen kracht en macht over alle demonen. Over alle demonen. Dat staat in Lucas 9 vers 1. Hij gaf hen macht en kracht over alle demonen om die uit te drijven. En om sommige ziektes en sommige kwalen te genezen. Staat dat er? Nee. En om iedere ziekte en elke kwaal. Zie je dat? Matthäus 10 vers 1. Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ik geef jullie de macht om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dezelfde opdracht geldt voor ons. Want Jezus zei in Matthäus 28. Ga heen, onderwijs de volken. Leer ze alles wat ik jullie geleerd heb. Om dat te doen. Amen. Dus dit valt er ook onder. Om iedere ziekte en elke kwaal. Dus Jezus had hun autoriteit gegeven over alle demonen, over iedere ziekte en elke kwaal. Want voor God maakt het niet uit. Maar voor wie maakt het uit? Voor ons geloof maakt het soms uit. Want wij denken dat het ene moeilijker is dan het andere. Maar Jezus niet, had zijn autoriteit gegeven over alles. Dus dat iets niet lukt, zegt niks over de wil van God. Dit is zo belangrijk om te vestigen in je leven. Of iets wel of niet lukt, zegt niks over de wil van God. Want wat je gelooft is gebaseerd op het woord van God en niet op jouw ervaring. Amen. Zo ontzettend belangrijk. Ik gaf ooit les op een bijbelschool. Het was voor mijn avondschool ergens. En ik moest spreken over het koninkrijk van God en alles wat daarbij hoorde. En op een gegeven moment kwam ik op ziekte en genezing. En er was een meisje in de zaal en die werd letterlijk woedend. Die begon te schreeuwen. Zei, jij zegt dat het Gods wil is om te genezen. Maar mijn oom die is voorganger. Hij heeft kanker. Wel 100 mensen hebben om gebeden. En hij is niet genezen. Dus het is niet Gods wil. Ze begon door de klas heen te schreeuwen. Dus ik dacht, heer, woord van wijsheid. En ze was echt furieus. Ik zei, joh, mag ik je één vraag stellen? Ze zei, ja, wat dan? Ik zei, als Jezus nu binnen zou komen in zijn slaapkamer en die zou handen op hem leggen voor genezing, wat zou er dan gebeuren? Zei ze, ja, dan zou die genezen. Ik zeg, amen. En Jezus zegt, je zal dezelfde werken doen als mij en nog grotere. Dat is het. Jezus laat ons de Vader zien en hij zegt, je zal hetzelfde doen als mij en nog groter. Simpeler kan je de discussie over genezing niet maken. Maar ook zij geloofde op basis van haar ervaring. Maar de Bijbel zegt nergens, laat 100 mensen bidden. En dan zal die genezen. Dus zie je, mensen bouwen theologie op een eigen idee. Er zit heel vaak een verschil.

0: Amen. Nou, het punt is, dit is ook onze ervaring. Wij hebben vaak dezelfde ervaring als de discipelen hier hadden. Ze bidden voor iemand, maar er lijkt niks te gebeuren. Amen. En mensen hebben allerlei theorieën en theologieën. Ach, nou was het niet de wil van de Heer. Wij kunnen wel bidden, maar uiteindelijk bepaalt God. Wij kunnen wel bidden, maar uiteindelijk gebeurt Gods plan. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En misschien heeft God hier wel een bedoeling mee. En ook de schriftgeleerden en de fariseeën stonden in dit verhaal waarschijnlijk dat soort theorieën tegen de discipelen aan te houden. Het probleem was dat de discussie eindigde omdat Jezus in het verhaal komt. En Jezus geneest hem wel. Amen. Dus bij heel veel mensen die met dat soort dingen... Het probleem is, Jezus is ergens niet in je verhaal gekomen. Want Jezus laat ons de Vader zien. En hier ook, toen Jezus erin kwam, het was laat me discussiëren, want het was gebeurd. Dus al die theorieën en theologieën houden geen stand. Jezus genas de jongen wel. En Jezus, toen de discipelen vroegen, Heer, waarom konden wij het niet? Zei Jezus niet, omdat jullie niet de zoon van God zijn, jongens. Je moet ook niet denken dat je alles kan, hè? Laten we een beetje nederig blijven. Als alles zou gebeuren, zouden we niet meer nederig zijn. Nee, nee, nee, Jezus zegt, vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Hij begon helemaal niet over, omdat ik de zoon van God ben. Hij zei, vanwege uw ongeloof. Sterker nog, hij zei, ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? In andere woorden, hoe lang moet ik jullie nog voordoen? Nou, ook wij kunnen een gebrek aan resultaat nooit bij God neerleggen. Want God heeft alles al gegeven. Nou, ook die man of die vader, die zei zelfs, Heer, als u iets kunt doen, doe dan iets. En jij zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?

0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En deze week hebben wij het over toename in capaciteit voor gebed. Toename in capaciteit voor gebed. En we hebben gezegd dat gebed is essentieel. Het is essentieel. Het is eigenlijk je ademhaling. Het is de ademhaling van de christen. Het is heel belangrijk. Het is je lifeline. Het is je lifeline. Je leven hangt van je gebed af. En Matthäus 7:7 zegt: bid en het zal je gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Nogmaals, bid en er zal u gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. En we hebben gezegd, alles is door gebed en niets zonder gebed. Ik zou ook gisteren dat eigenlijk dat vers laat ons zien, de drie niveaus van gebed. Het eerste niveau is je vragen, niveau bid, vraag, vraag, vraag. En je ontvangt. Oké, dat is goed, je moet vragen. Daarbij hebben ze vragen, je zal ontvangen. Maar je moet dieper gaan, zoek. Zoek, zoek de geheimen, de mysteries of God, de mysteries van de Heer. En dan klop. Dat betekent, je moet het hart van God leren kennen. Weet je, de Bijbel zegt in Psalm 105, uit mijn hoofd, of 103. Hij zegt, Mozes kende de wegen van God. De Israëlieten kenden zijn hand. Dus met andere woorden, de Israëlieten zagen de wonderen die er gebeuren. Ze zagen de macht, de kracht van God aan het werk. Alleen ze kenden het hart van God niet. En zo zag je dat God was continu boos op de Israëlieten. Niet boos, maar ze hadden hem heel vaak hadden ze hem verlaten. Of hoe was ze zoveel wonderen hadden gezien. Maar nog steeds momenten hadden ze geen geloof in God. Terwijl Mozes kende de wegen, het hart van God. Hij wist wat God bedoelde. Met elke wonder die er gebeurde, zag hij de motief en het hart van God erachter. En daarom kon hij met God wandelen in heel zijn leven. En dus alles moet door gebed voor de christen en niets zonder gebed. En je ziet dat gebed is essentieel in het ontwikkelen van je relatie met de Heer. Maar toch zien wij dat vele christenen moeite hebben met gebed. Dus een van de dingen wat je vaak hoort van een gelovige is, hoe kan ik meer bidden? Omdat best wel wat christenen hebben moeite met gebed. Want gebed lijkt op iets saais. Het lijkt iets van, het kost mij veel om te doen. Maar op het moment dat je gebed gaat ontdekken als een manier om je relatie met God te ontwikkelen, dan ga je van gebed genieten. En op het moment dat je meer inzicht ontvangt over gebed. Gebed is niet alleen maar praten. Is niet alleen maar praten. Okay? Het is zeker niet alleen maar praten. Het is een uitwisseling van denken en gedachtes. Uitwisseling van denken, van je wensen en gedachten. En hoe groei je nou in je capaciteit voor gebed? Hoe groei je erin? Laten we even iets lezen in de Bijbel. In het boek van Matthäus 26, vanaf vers 36. Weet je, de Bijbel zegt, men moet altijd bidden en niet de moed verliezen. Laten we lezen in het boek van Matthäus 26... vanaf vers 36 tot en met 45. Het zegt, en toen ging Jezus met hun naar de plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? 1 uur. 1 uur. Ze kon u dan niet 1 uur met mij waken? Dus, we gaan hier verder over in straks. Wak en bid, vers 41, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewilligd, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hun kwam, trof hij hun slapend, opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hun achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd moet worden in de handen van de zonders. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Nou, dit verhaal natuurlijk ging over Jezus in Gethsemane. Gethsemane toen hij bijna naar het kruis ging, toen Judas eigenlijk hem ging verraden. En de Bijbel zegt, hij ging naar Gethsemane en hij nam 3 van zijn discipelen mee om mee, ja, met hem te waken en te bidden. Maar deze 3 viel in slaap. En Jezus zei in vers 41, wak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Aantal dingen hier, wak en bid. Nou, je kan niet lang bidden als je niet weet hoe je moet waken. Dat is een hele belangrijke. Hij zegt niet bid en wak, hij zegt wak en bid, oké? Nou, je kan alleen maar leren om 1 uur te bidden als je leert om te waken eerst. Nou, wat is waken? Nou, Petrus was aan het slapen met de andere 2 discipelen. En Jezus zei, kunt u niet 1 uur met mij waken? Oké, kunt u niet 1 uur met mij waken? Nou, dat woord waken is heel simpel. Dat betekent gewoon wakker blijven. Dat is heel simpel. Waken is wakker blijven en alert zijn. Hij zei, kunt u niet 1 uur met mij waken? Dus door wakker te blijven en door alert te zijn. Nou, een van de dingen wat je moet leren is om te kunnen waken. Dus met andere woorden, oké? Als je graag voor 1 uur wilt bidden, je moet jezelf trainen om 1 uur te kunnen zitten ergens zonder telefoon. Misschien een prik. Een prik kan je gewoon aanzetten, mag. Of muziek. Geestelijke muziek kan je gewoon aanzetten. Maar om 1 uur niet in slaap te vallen. Oké? Ik zeg niet dat je gelijk moet gaan bidden, oké? We praten over waken. Je kan gewoon waken door 1 uur niet in slaap te vallen. En je bent gewoon misschien een preek aan het luisteren en je probeert gewoon je focus op 1 plek te houden. Als je dat kan doen, dan kan je ook 1 uur bidden. Nou, ik ga je even een grappig verhaal vertellen wat met mij ooit was gebeurd. Het was een tijdje geleden. Ik begon de serie van Pablo Escobar te kijken, oké? Pablo Escobar, dat was de drugsmafia in Colombia. Ik kwam de serie tegen, maar ik weet niet wat het was, Netflix of zo. En normaal, ik hou niet van series, omdat ik ken mezelf. Als ik aan een serie begin, dan wil ik hem ook afmaken. Maar ik weet niet waarom ik aan deze serie begon. Het was rond 10 uur uit mijn hoofd in de avond. Oké, toen zei ik, weet je wat, laat mij 1 aflevering kijken van deze serie. Oké, keek ik de eerste aflevering. En je weet hoe het gaat. Als je 1 aflevering kijkt, dan stoppen ze altijd met een cliffhanger. Oké, toen dacht ik, weet je wat, laat mij de 2e aflevering kijken. Toen keek ik de 2e. Aan het eind van de 2e dacht ik, weet je wat, laat mij de 3e kijken, dan ga ik in slaap vallen. Dan ga ik gewoon bidden, dan ga ik gewoon slapen. Toen keek ik de 3e, toen was het al 1 uur s'nachts, oké? En toen, ineens was het 5 uur in de ochtend. En ik heb alle afleveringen, alle 7 afleveringen gekeken. En om 5 uur in de ochtend, nou, dit was een tijdje geleden gebeurd. Toen kwam de stem van Satan. Die zei, zie je, wat voor pastor ben je? Je hoorde te bidden, zie je, je bidt niet eens de hele nacht. Je bent een serie aan het kijken. Zie je, je bent een vleeselijke pastor. En terwijl dat gedachte begon te komen, toen kwam de stem van God tot mij. En de stem zei, stop eventjes met jezelf beoordelen. En toen begon de Heer tegen mij te praten. Toen zei hij, nou, je hebt 7 uur lang op 1 plek kunnen zitten om naar een serie te kijken. Dat betekent dat je bent wakker gebleven. Dat betekent, je kon ook 7 uur bidden op dezelfde manier. Man. Toen zag ik hoe God eigenlijk dingen gebruikte, alle dingen meewerkte ten goede. Hij zei, op dezelfde manier hoe je op 1 plek kan zitten en 7 uur lang naar een serie kan kijken. Zo kan je ook op één plek zitten en een preek opzetten of iets om muziek opzetten, geestelijke muziek opzetten en 7 uur lang gewoon bidden. Toen ineens klikte er iets in mij. Hoe je lang kan bidden. Weet je, het is vaak mensen, ik ga hier nog later over hebben, oké? Er is een bepaalde tactiek om lang te kunnen bidden. Je moet dat kennen. Dezelfde manier hoe je half uur bidt of een kwartier bidt of 1 uur bidt, is niet dezelfde manier hoe je 7 uur moet bidden. Of 5 uur moet bidden. Het werkt niet. Kijk, weet je, je hebt mensen die gewoon zeggen dat ze twee of ze bidden half uurtje voor. Of 1 uur gewoon vol in tongen. Rakata, labarabaraba, shakata. Gewoon 1 uur lang gewoon vol. Gewoon vol met energie, oké? Okay? Nou, als je 7 uur gaat bidden, werkt niet. Het gaat niet werken. Of als je zegt, ik wil 5 uur bidden. Dat gaat niet. Of zelfs 3 uur. Dat gaat niet werken. Sommige mensen, misschien heel enkeling misschien wel, als de Heer jou de genade geeft, om 5 uur lang gewoon vol rakatabayekotalamansje en schreeuwen. Man. Ik denk niet dat het mogelijk is. Okay? Dus dat betekent dus om 5 uur of om 7 uur of om 10 uur te kunnen bidden of om 20 uur te kunnen bidden, het vergt een hele andere aanpak. Het is heel simpel. Vroeger, ik weet nog, lang geleden, ik kon 1 uur lang vol in tongen bidden. Maar ik kon niet langer dan dat. Oké, okay? En ook al probeerde ik het, na 1 uur een kwartiertje stopte ik weer. Waarom? Mijn capaciteit was nog niet toegenomen. Totdat ik begon de geheim te zien van lang bidden. Hoe je soms gewoon 5 uur, 3 uur, 2 uur, 7 uur, 8 uur... Nou, ik heb nog niet 10 uur gedaan, maar ik heb wel gewoon... Ja, ik heb nog niet 10 uur straight achter elkaar gedaan. Maar wel gewoon weekenden apart genomen om gewoon te bidden. Maar, dus ik begon te zien, er zijn verschillende manieren. Elke goal die je hebt met gebed vergt een andere manier van gebed. En gebed is een kunst. Man, het is een kunst. Er is een kunst om lang te kunnen bidden. Dat vergt een kunst. Een renner van 100 meter, Usain Bolt, of 200 meter, is niet hetzelfde als iemand die marathon rent. Als je op dezelfde tempo van 100 meter de marathon gaat rennen, gaat nooit volhouden. Nooit. Zelfs 1500 meter. Als je dezelfde tactiek van 100 meter, 1500 meter wilt rennen, gaat je niet lukken. 1000%, het gaat je niet lukken. Waarom? Het vergt een bepaalde andere kunst. Nogmaals, gebed is een kunst om lang te bidden. De kunst van lang bidden. Misschien moet ik een boek schrijven. De kunst van lang bidden. Nou, je ziet in deze verhaal, in dit verhaal eigenlijk, dat deze 3 discipelen waren al 3,5 jaar met Jezus. Maar ze hadden nog niet de kunst geleerd om minimaal 1 uur te kunnen bidden. En iemand heeft ooit gezegd dat de minimale tijd die Jezus zijn discipelen geeft om te kunnen bidden is 1 uur per dag. 1 uur per dag. En als je een pastoor of een apostel wordt, is 3 uur. Want Jezus ging 3 keer. 3 keer 1 uur ging je bidden. En de Bijbel zei dus dat de discipelen, de apostelen, waren aan het slapen. Ze werden moe. En Jezus zei in vers 41, waak en bid. Waak. Dus met andere woorden, word wakker. Wees alert. Word wakker. Dat begint het mee. Als je wakker kan blijven, dan kan je ook bidden. Ja, want als je wakker kan blijven, dan kan je gewoon shalabadabalibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibadibad kinderen. Ik had dit volgens mij van een andere pastor geleerd, Bishop Doug Herod Mills. En hij had het weer van Kenneth Hagin geleerd. Dat Kenneth Hagin, toen hij een pastor was, hij zou gewoon de hele dag, liep hij gewoon rond in de kerkgebouw. 8 uur lang gewoon shalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal continu aan het bidden. Ze zo bad hij de hele dag. Dus hij was gewoon andere dingen aan het doen. Hij was gewoon zijn ding aan het doen. Want hij was gewoon natuurlijk alleen. Hij moest dingen, administratieve dingen doen. Hij moest gewoon een paar dingen regelen. Maar tegelijkertijd was hij aan het bidden. Nou, dat is één manier van bidden. Maar het is ook belangrijk om ook apart de tijd te nemen. Zoals Jezus zegt in Matthäus 7. Wanneer jij bidt, ga je binnenkamer in. En sluit alles af. Oké, dat is weer een ander moment. Maar soms kan je gewoon bezig zijn. Je bent in de auto de hele dag. En je bent gewoon tong aan het bidden. Je bent op de fiets. De fiets eigenlijk en de auto is de beste plek om continu in gebed te zijn. Oké? Dat is heel belangrijk. Je bent aan het draaien en je bent gewoon continu aan het bidden. Dus er is een kunst om lang te kunnen bidden. Het vergt een kunst. En dat kunst moet jij leren. Want het is belangrijk. Tuurlijk kan je kort bidden en noem maar op. En gewoon vader, moeder, Jezus, amen. Sorry. Tuurlijk kan je gewoon kort bidden zo. Maar het is zo belangrijk om jezelf te stretchen. Om lang te kunnen bidden. En daarom gaan we de komende paar dagen hebben over de toename in capaciteit voor gebed. Je moet je capaciteit toenemen om meer te kunnen bidden. We gaan kijken naar de aantal feiten over capaciteit voor gebed. En 7 manieren hoe je kan groeien in je capaciteit voor gebed. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En ik ga je mee afsluiten vandaag, want mijn tijd is alweer om. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. Heb een gezegende dag en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9:00, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we een tekst uit Marcus 1, vers 1. Woorden die God in Christus ook tegen jou zegt. Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Op een dag gaat Jezus naar de Jordaan om zich door Johannes de Doper te laten dopen. Johannes wilde het eerst niet doen. Ik moet door u gedoopt worden, protesteert hij. Toch wil ik dat je mij doopt, antwoordt Jezus. Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Als Jezus gedoopt is, scheurt de hemel open en ziet Johannes de geest van God als een duif op Jezus neerkomen. Een stem uit de hemel zegt: jij bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Een indrukwekkende gebeurtenis. Je gaat de diepte van wat hier gebeurt pas begrijpen als je de betekenis van het woord welbehagen begrijpt. Het is een oud Nederlands woord dat plezier of genieten betekent. Nu krijgt dit Bijbelvers een heel andere gevoelswaarde. God zegt dat hij plezier heeft in Jezus en dat hij van hem geniet als hij naar hem kijkt. De nieuwe Bijbelvertaling verwoordt het prachtig. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Besef je wel dat God, als jij opnieuw geboren bent, dit ook tegen jou zegt? Als jij gelooft in de Heer Jezus, dan ben je met hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden ook voor jou bestemd. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Ik geniet van jou. Zo kijkt God in Christus naar jou. Hij ziet jou in eenheid met zijn zoon en kan daar enorm van genieten. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze: in liefde heeft God ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Efeze 1, vers 5. God noemt jou niet alleen maar zijn kind. Hij noemt jou zijn geliefde kind. Neem vandaag de tijd om de betekenis van deze woorden diep tot je door te laten dringen.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wie je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4 vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21 vers 3 tot 5: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen, die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van. Van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11 vers 9... deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet... O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus... dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken... als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11 vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet... kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig en doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken, die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus, schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus, waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio. Baken van licht.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Floorsen. Het onderwerp van vandaag is alleen discipelen die kunnen christenen genoemd worden.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words: God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op God's Radio, op YouTube en als podcast.
1: Jezus sprak woorden die haaks staan op vrijwel alles wat onze tijd vanzelfsprekend vindt. Hij zei in Lucas 9, vers 24: wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor leven betekent ook ziel. Daarmee raakt Jezus niet alleen ons bestaan, maar het centrum van onze persoonlijkheid, ons eigen ik. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, geschapen naar het beeld van een drie-enig God. De ziel is het gebied van onze wil, ons verstand en onze emoties. In eenvoudige woorden, het deel van ons dat voortdurend zegt: ik wil, ik voel en ik denk. Juist dat centrum van zelfgerichtheid moet sterven. Dat is een confronterende boodschap. Want in veel moderne prediking lijkt het christelijk geloof juist bedoeld om het zelf te versterken. Meer zelfontwikkeling, meer zelfexpressie, meer zelfontplooiing. Maar Jezus roept niet op tot verfijning van het ego. Hij roept op tot kruisiging ervan. Wat jij wil, wat ik wil, is uiteindelijk niet doorslaggevend. Wat ik voel, is niet de hoogste waarheid. Wat ik denk, is niet het laatste woord. De beslissende vraag is: wat zegt God? Daar ligt de kern van discipelschap. Een discipelschap is niet iemand die Jezus toevoegt aan zijn bestaande leven. Een discipel is iemand die vrijwillig afstand doet van zijn eigen heerschappij. Jezus volgen begint daarom altijd met zelfverloochening. Niet als een emotionele ervaring, maar als een bewuste overgave. De moderne mens heeft daar grote moeite mee. Onze cultuur draait immers bijna volledig om het zelf. Alles moedigt aan om jezelf centraal te stellen. De taal van deze tijd verraadt dat voortdurend. Zelfontwikkeling, zelfbehoud, zelfexpressie. Maar wat veel mensen niet beseffen, is dat het zelf dat ze uitdrukken van nature in opstand leeft ten opzichte van God. Wanneer een samenleving het ego verheerlijkt, vermenigvuldigt zij uiteindelijk door ook haar rebellie. De apostel Paulus beschrijft in 2 Timotheüs 3 hoe de mensheid eruit zal zien aan het eind van de tijd. Hij noemt een lange lijst van zonden, maar opvallend genoeg draait het begin en het einde van die opsomming om verkeerde liefde. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, van geld en van genot. Die drie vormen samen de motor van een cultuur die God naar de rand heeft geduwd. Vooral de liefde voor geld heeft een verwoestende invloed gekregen. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 6, vers 10 dat geldzucht een wortel is van allerlei kwaad. Niet geld zelf, maar de liefde ervoor. Wanneer bezit, succes en financieel gewin de drijfveren van een samenleving worden, raakt moreel besef langzaam uitgehold. Er was een tijd waarin begrippen als eer, verantwoordelijkheid en plicht nog gewicht hadden. Mensen werden niet uitsluitend gedreven door persoonlijk voordeel. Vandaag klinkt dat bijna ouderwets. Maar juist die verschuiving laat zien hoe diep onze cultuur veranderd is. En toch is het probleem nog fundamenteler dan materialisme alleen. Het diepste probleem van de mens is zelfliefde. Want zolang het eigen ik regeert, kan Christus nooit werkelijk Heer zijn. Daarom formuleert Jezus discipelschap zo scherp. Verloochen jezelf. Neem je kruis op. Volg mij. Die volgorde is belangrijk. Niemand kan Jezus werkelijk volgen zonder eerst zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Het kruis was in de dagen van Jezus geen religieus symbool, maar een instrument van executie. Wie zijn kruis droeg, had afscheid genomen van zijn oude leven. Dat is nog steeds de weg van discipelschap. Veel mensen noemen zichzelf christen, maar het Nieuwe Testament gebruikt die naam opvallend zorgvuldig. In Handelingen 11, vers 26 staat: de discipelen werden voor het eerst christenen genoemd in Antiochia. Niet kerkgangers, niet religieuze sympathisanten, discipelen. Volgens de Bijbel heeft uiteindelijk alleen een discipel het recht die naam te dragen. Dat is geen oproep tot geestelijke trots, maar tot eerlijk zelfonderzoek. Want het is mogelijk om jarenlang betrokken te zijn bij kerk en geloof, terwijl het eigen ik nog steeds op de troon zit. Misschien kan je Bijbelteksten kennen, we kunnen christelijke taal spreken, we kunnen religieuze gewoonten onderhouden zonder ooit werkelijk alles aan Christus onderworpen te hebben. De vraag is daarom niet alleen of iemand gelooft, maar of hij volgt. Christus zoekt geen bewonderaars op afstand, maar mensen die bereid zijn hun eigen leven los te laten om hem werkelijk toe te behoren.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is Vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Laten we bidden. Heer, ik kom dichterbij. Ik besef dat ik u niet hoef te vragen. Heer, kom dichterbij. U bent er. Ik wil mij in afhankelijkheid ten opzichte van u opstellen. Dank u dat uw geest mij zal inspireren om deze woorden in daden om te zetten. Dank u voor uw geduld. U komt daartoe de eer en de glorie. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, Ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
13: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
14: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
15: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
16: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
17: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland, voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Hoop en Liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Counting down!
4: De Christelijke Top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: God Radio, het geluid van hoop.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Weekend Show. We zijn weer helemaal begonnen, helemaal in de weekendsferen, zeg maar. En ja, voor veel mensen is het rond deze tijd natuurlijk ook een beetje vakantie. Hè? Of je hebt al vakantie, of de vakantie gaat binnenkort beginnen. Of je vakantie begint vandaag, zoals bij mij. Heerlijk. Ja, Praise Panda dus, Your Love. Je hoorde hem zojuist in de Weekend Show. Een gloednieuwe release van vorige week. Hij is nog maar een weekje oud, dus zeg welkom bij de Weekend Show op God Radio. 3 uur lang nieuwe christelijke muziek, stevige hits en natuurlijk de tracks waarvan ik denk, nou, hou die maar even in de gaten, zeg maar. Zeg, volgende week, vrijdag 7 augustus, gebeurt hier iets bijzonders, want dan keert de internationale christelijke top 33 terug op God Radio. En dat, dat heeft even mogen duren. Want in de zomer van 2024 heb ik de laatste top 33 gepresenteerd. En dat toen bleef het gewoon 2 jaar stil, zeg maar. En laat dit nou ook weer een mooi moment zijn om ook weer in de zomer terug te keren. Ja, nou goed, zometeen meer daarover. Volgende week dus, hoor je ze allemaal op de radio weer. Van 33 helemaal naar nummer 1. Maar eerst ga ik het even over wat anders hebben. Ja, dat heeft toch weer een beetje een raakvlak met de top 33. Want ik heb een geweldige plaat voor je klaarstaan van Tiki Lau. Ja, het is een plaat die ik nog niet zo heel erg lang geleden tegenkwam. En ja, die naam Tiki Lau, dat zei me eigenlijk helemaal niks, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar ze hebben een gigantische leuke single uitgebracht. En het is een EDM-single. En EDM, eventjes voor de goede orde, staat voor Electronic Dance Music. Dus het is gewoon een lekkere dansplaat. En die dansplaten die doen het meestal niet zo lekker in christelijke charts. Hè? In de christelijke top 40, 50 of 33. Maar deze is daar echt een uitzondering op. Ik heb echt een heel sterk vermoeden dat hij volgende week gaat binnenkomen in de top 33. Omdat hij zo vreselijk goed scoort. We gaan er in ieder geval naar luisteren. Spirit

Achtereenvolgens hoorde je een van de meest veelbelovende singles van dit moment. Tiki Lau met Spirit Breakout. En daarna natuurlijk gevolgd door die plaat die je zojuist hoorde. Jamie McDonald. Ja, de naam Tiki Lau, dat betekent overigens zoiets als Celebration of Life. Hè? Het leven vieren, zeg maar. En dat hoor je ook. Tropische energie, geloof en dansvloer. En dat allemaal in één verpakking. Ja, het klinkt gewoon ontzettend lekker. En Jamie McDonald, ja, die kiest dan met Ain't No Way juist voor de piano, de R&B, pop en het gospelkoor. Ja. Ook dat is een keuze natuurlijk. Het nummer komt voort trouwens uit haar persoonlijke overtuiging dat God haar nog nooit heeft laten vallen. En een heel mooi detail overigens. Jarenlang stond ze zelf vooral achter andere artiesten als achtergrondzangeres. Nou, inmiddels gaat ze zelf mee op tournee met Phil Wickham. Ja, dat is inmiddels ook wel een redelijk grote naam in de Verenigde Staten of America, zeg maar. Ja, dat noemen ze dan ineens een overnight succes. Nou, al weet iedere muzikant dat daar natuurlijk wel meestal jaren werk achter zitten. En laat dat nou precies de titel zijn van de volgende plaat van Sarah Reeves.

Sarah Reeves, Elevation Worship met Chandler Moore en Thoren Wells achter elkaar. En Thoren heeft met Breed On It bepaald geen klein tussendoortje gemaakt. Het gelijknamige album telt 16 tracks en duurt ruim een uur. Ja, dat is nauwelijks meer een klein projectje te noemen. Dan het grote christelijke muzieknieuws van deze week. Want de nominaties voor de Dove Awards zijn bekend. Phil Wickham voert de mannen aan met 9 nominaties. Cici Winans de vrouwen met 7 nominaties. Ja, the usual suspects zou ik bijna zeggen. Het is bijna zo'n inner circle van de christelijke muziek. Het is niet dat het slecht is, maar het zijn wel altijd dezelfde, zeg maar, die de erkenning krijgen. Voor Artist of the Year staan onder andere Phil Wickham, Brandon Lake, Lauren Diegel en Joshua Queen tegenover elkaar. En die laatste hoor je later dit uur overigens ook nog. Hey, eerst nog een verse tip van Bunray. Dat is echt wel een lekkere plaat. Een echte familieband en een titel die weinig uitleg nodig heeft. Time to Rise.

Hey, achterin volgens hoorde je Bon Ray met Time to Rise. En natuurlijk de plaat die je zojuist hoorde, The Uprising met 365 Running Back to You. Ja, bij die laatste titel zit eigenlijk al een complete geloofsboodschap. Hoe vaak je ook afdwaalt, de weg terug blijft open. Nu nog wel in ieder geval. In de christelijke hip-hop wereld gebeurde er deze week trouwens iets historisch. Miles Minnick verscheen in de cipher van de XXL Freshman Class van 2026. Ik heb geen idee wat het is, maar ja, het is nieuws. Voor het eerst kreeg een uitgesproken Christian hip-hop artist zo'n plek op een invloedrijk mainstream rap platform. Ja, dat schijnt dus te zijn. En hij maakte zijn geloof niet kleiner om daar tussen te passen. Nee, hij ging gewoon staan en hij deed gewoon zijn eigen geloofsboodschap naar voren laten komen, zeg maar. En dat vind ik toch altijd knap als je midden in tussen de gewone reguliere artiesten staat, zeg maar. Zeg, dat is ook precies de ontwikkeling die deze muziek nodig heeft. Niet alleen goed voor christelijke begrippen, maar gewoon goed. Ja, laten we eerlijk zijn. We blijven in die hoek met Halvey en daarna Young

Je luistert naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Zojuist hoorde je Halvey met Dave. En de verse single New Thing van Young Chris. En Young, dat schrijf je overigens Y-U-N-G. Eventjes voor het geval dat je hem op wilde zoeken. Het is uitgebracht op 10 juli. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden, nee. Young Chris bouwt zijn publiek vooral via sterke visuals, live optredens en momenten die online in ieder geval snel worden opgepikt. Dus ik zou hem zeker even opzoeken als je dat leuke muziek vindt. Maar nu naar iemand die dit jaar definitief van veelbelovend naar gevestigde naam lijkt te bewegen. En dan hebben we het natuurlijk over Joshua Queen. Hij is genomineerd voor de Dove Award voor Artist of the Year. Tussen namen als Phil Wickham, CeCe Winans, Brandon Lake en Lauren Diego. Ja, dat zijn niet de minste. Niet slecht voor een artiest die volk, Americana en christelijke pop op een heel eigen manier bij elkaar brengt. En dat ook nog zonder al te veel hulp van de grote platenmaatschappijen. Zijn track heet Demons, bewust klein geschreven, maar inhoudelijk bepaald niet klein. Daarna hoor je overigens Alexander's DiSaggio met The Battle Is Won. Oh, wow.

Achtereenvolgens hoorde je Joshua Queen en daarna Alexander DiSaggio. De plaat die je zojuist hoorde, The Battle Is Won. En daarmee zijn we bijna aan het uur van het einde van het eerste uur. Zo, hey, doe maar praten. Ik draai er hem even om. Zometeen gaan we even over naar de reclame en de nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag bij je terug met het tweede uur van de Weekend Show. Volgende week klinkt de Weekend Show overigens anders, want dan presenteer ik voor het eerst weer de internationale christelijke top 33. De lijst staat inmiddels online op www.christelijketop33.nl. Dus je kunt hem alvast bekijken. En ja, natuurlijk volledig oneens zijn over de volgorde. Ja, dat hoort bij een hitlijst. Belangrijk, Airplay, dat telt niet mee in die lijst. Dus dat even gezegd hebben. Dit zijn ook daadwerkelijk de echte luisteraantallen. Dus niet het aantal keren dat een radiostation, Gods Radio of de Weekend Show het heeft gedraaid. Maar het aantal keren dat de luisteraars de plaat heeft geluisterd. Dus daar gaat het weer om. Het gaat echt om jou, om de luisteraar. We kijken naar de aantoonbare prestaties op streaming en videoplatforms, zodat de lijst niet simpelweg weerspiegelt wat radiostations zelf wil draaien. Nou, straks meer daarover. Nu eerst gaan we even naar Vic Lucas met het Afro Gospel Energy in Walk With God. En daarna, als er nog een beetje tijd over is, de Dorf koploper Phil Wickham samen met Kane. God.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting. Hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot

Tweede uur van de weekendshow op God Radio. Het is 4 uur geweest. En je luistert heerlijk mee naar een verse aflevering weer van de weekendshow, zoals ik al zei. HNG10 opende met Hold Me Up. En dat is natuurlijk wel een lekkere knaller om het uur mee te beginnen. Laten we eerlijk zijn. In het uur hoor je onder andere Dax, Switchfoot komt nog langs, KB en natuurlijk 363. En die laatste naam is belangrijk, want 363 is na jaren stilte terug met een compleet nieuw album, Voyage. Ja, Voyage, zou je bijna zeggen. Ja, het klinkt Frans, hè? En volgende week heb ik John Ellis zelf in het programma om te praten over die terugkeer. John Ellis is de zanger van 363. En die gaat met me in gesprek over de terugkeer van de band, de lange weg ernaartoe en wat er geestelijk en muzikaal veranderd is. En dat is nogal wat. Een heel mooi verhaal overigens. Ik heb er al het een en ander van meegekregen. Bovendien keert volgende week in deze uitzending de christelijke top 33 terug. En dat is allemaal genoeg om naar uit te kijken dus. Zeg, nu eerst elektronische geloofsenergie, zoals het dan heet. Lunexus met Never Be, gevolgd door een rauwe vraag van...

Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zich hier niet in herkennen. Dex met God Can You Hear Me. Een titel die niet netjes om twijfel heen loopt, maar de vraag gewoon hardop stelt. En nu, na 363, Voyage is het eerste volledige album van de band in 11 jaar tijd maar liefst. John Ellis vertelde dat hij na een burn-out, teleurstelling en zelfs een geloofscrisis lange tijd nodig had om opnieuw te ontdekken hoe christelijke muziek er voor hem uit kon zien. De titeltrack ontstond uit een gesprek met een bevriende pastor over geloof als reis. Niet een route zonder vragen, maar blijven geloven terwijl je onderweg bent. Volgende week praat ik uitgebreid met John over die jaren en over de terugkeer van 363. Maar hier is alvast Voyage. Daarna Matt Maher met Gonna Be

Ja, drie op een rij zeggen we dan. Hè. 363 hoorde je zojuist met Maher daarna. En de laatste plaat in het rijtje, die hoorde je zojuist Matthew West. En in Good rekent Matthew West af met het idee dat genade een ladder is. Die je door beter je best te doen omhoog moet beklimmen, zeg maar. Nou, dat is gelukkig niet hoe genade werkt. Gelukkig. Straks hoor je Switchfoot met Shake the Dust. En die band beleefde deze week een opmerkelijk moment overigens. Switchfoot maakte op 23 juli zijn debuut in de Grand Ole Opry. Als ik het... de Grand Ole Opry, als ik het goed zeg zo. En dat is een van de heilige huisjes van de Amerikaanse country muziek, zeg maar. En dan hebben we het niet over de christelijke Amerikaanse country muziek. Ze speelden daar onder andere Dare You to Move en Only Hope en kregen daar zelfs een staande ovatie en werden tijdens Beautiful Life verrast door country superstar Lainey Wilson. En geen voor de hand liggende combinatie overigens. En juist daarom ook wel een mooie erkenning voor een band die al 30 jaar genre grenzen negeert. Gewoon keihard negeert.

Achtereenvolgens hoorde je natuurlijk de bekende klanken van Switchfoot met Shake the Dust, een gloednieuwe single. En daarna Wildflower met Fear No Evil. Een elektrische track die Psalm 23 zonder kerkorgel naar de dansvloer brengt. Ja, dat hebben we net meegemaakt. We blijven even bij de muziek die buiten de traditionele Christian Contemporary Music lijntjes kleurt. Hè, zoals het dan heet. Miles Minnick schreef geschiedenis als eerste Christian hip-hop artiest die in de XXL freshman klas verscheen. Dat is belangrijk omdat XXL geen christelijke onderontje is. Dus ook hier gebeurt weer iets waarbij een christelijk artiest in een niet-christelijke omgeving toch opgemerkt wordt, zeg maar. Een serieus platform binnen de mainstream hip-hop cultuur. Zero, ik kan het niet eens uitspreken. Hè? Dat zal vast wel komen omdat ik hard aan vakantie toe ben. Of wacht, die is net begonnen voor mij. Heerlijk. De volgende twee artiesten, laten we daar maar over verder gaan. We weten trouwens ook hoe je geloof en rap combineert. Zonder de scherpe randjes ervan af te veilen. KB en No Big Deal hebben samen inmiddels miljoenen streams verzameld met Gala Reason. En daarna een spliksplinter nieuwe track van Pastor Mike Jr. Uitgebracht op 10 juli, Suddenly. As long as I'm breathing.

Je hoorde Pastor Mike Jr. met Suddenly in de weekendshow op God Radio. Ja, vorige week was de uitzending volledig in het teken van het overlijden van Brian Doerksen. Vorige week verloor de wereldwijde aanbiddingsbeweging een van haar belangrijkste liedjeschrijvers. En de Canadese worship leader overleed op 60-jarige leeftijd. Ja, zijn naam die kent misschien niet iedereen, maar zijn liederen vrijwel zeker wel. Come Now Is The Time To Worship, Refiner's Fire en Faithful One. Vineyard Worship noemde hem terecht een van de vaders van die beweging. Zijn kracht zat niet in de ingewikkelde muziek, maar in teksten die complete gemeenten konden dragen. En dat is misschien wel de hoogste vorm van succes voor een christelijke songwriter. Wij gaan verder met Andrew Rip en Jervis Campbell. Hold Me Up. Daarna Worship in elektronische vorm, moet ik eigenlijk zeggen. Geremixed door Simon Miles.

Ja, weer achtereen volgens hoorde je Andrew Rip en Jervis Campbell, gevolgd door de Simon Miles remix van Worship in Our Hearts. Nog één week en dan keert de christelijke top 33 hier terug op dit tijdstip op deze zender. De nieuwe lijst staat nu al online op www.christelijketop33.nl. En het bijzondere is dat we niet meten wat één station vaak draait, maar vooral kijken naar het publiek gedrag op streaming- en videoplatforms. En daardoor kunnen Amerikaanse hedendaagse gospelartiesten, Britse worship, Afrikaanse gospel, christelijke hip-hop en elektronische dansmuziek werkelijk naast elkaar terechtkomen. Ja, dat betekent ook dat bekende namen soms lager staan dan hun reputatie doet vermoeden. Cijfers zijn onbeleefd eerlijk. Laten we dat zomaar eventjes zeggen. Goed, ik ga even heel eventjes ruimte maken voor de reclame en de nieuws. Daarna zijn we natuurlijk graag erbij terug met het derde en tevens laatste uur van de weekendshow. Graag tot

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Holy, holy.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Goedemiddag, van harte welkom terug in het laatste uur van de weekendshow. Het is 5 uur geweest, dat betekent dat heel veel mensen weekend hebben gekregen. Sommige mensen vakantie, ik onder andere. Heerlijk gevoel gewoon. Ja, soms moet dat even, hè. Een paar weken even helemaal niks.nl. 5 uur dus, de derde en laatste uur. Sydney Alexander opende met Something Good. Frisse, christelijke pop met elektronische en funk invloeden. Ja, nou ja, gewoon lekker dus. Volgende week om deze tijd zitten we midden in het beslissende uur van de terugkerende christelijke top 33. Namelijk op weg naar de nieuwe nummer 1. De volledige lijst kun je inmiddels online bekijken op www.christelijketop33.nl. Maar de radio-uitzending geeft natuurlijk wel net weer wat meer spanning dan zelf alvast naar beneden scrollen. Ja, laten we eerlijk zijn. Nou ja, naar beneden scrollen, naar boven scrollen. We beginnen altijd bij nummer 1 en dan scrollen we door naar beneden. Naar, ja goed, anyways. Dat hoor je allemaal volgende week dus. In dit uur hoor je onder meer Jeremy Camp, Toby Mac, L. Limebear en opnieuw 363. Maar eerst Forrest Frank. Zijn Jesus Generation Tour verkocht volgens zijn team meer dan 470.000 kaarten. Nou, dat is dus geen niche verschijnsel meer. Hè. Dat is

Frank en For King & Country in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Ja, misschien ben je onderweg naar huis. Misschien heb je vakantie en ben je gewoon lekker rondjes aan het rijden met die radio aan. Dat is toch heerlijk? Ja. Het succes van Forrest Frank. Ja, de plaat die zojuist hoorde zo'n beetje. Zegt veel over waar christelijke muziek nu naartoe beweegt, uiteindelijk. Het beweegt een beetje, laten we zeggen, buiten het inner cirkeltje om steeds meer. En dat bevalt me eigenlijk wel. Het wordt minder afhankelijk van traditionele radio. Sterker gebouwd via streaming, via social media. En heel veel jong live publiek. En dit is gewoon waar ik al die tijd op heb zitten wachten, lieve mensen. Want weet je, zoveel werd gedomineerd door radiostations. Door hoeveel radiostations een plaat draaiden. Door hoe hard een label pushte. Maar er zijn dus artiesten zoals een Forrest Frank die buiten dat hele gedoe om alsnog goed weten te scoren. Meer dan 470.000 verkochte tourtickets. Dat is gewoon een industriesignaal waar niemand omheen kan. Straks hoor je Jeremy Camp met zijn nieuwe single Revival. Hij omschrijft dat nummer als een strijdkreet en als een oproep om de controle los te laten. Gebrokenheid onder ogen te zien en God nieuw leven te laten brengen. Daarna Kane met Living Water. Een nummer dat de groep al debuteerde op het podium van de Grand Ole Opry. Ook zij hebben daar gestaan. En vervolgens Toby Mac, die na ruim 3 decennia nog altijd weet hoe een christelijke pop

0: die je zojuist hoorde, Lord It Feels Good, staat oorspronkelijk op Toby Mac's album Heaven On My Mind, maar kreeg dit jaar opnieuw aandacht via de uitgebreide Guest List Edition. Dat is eigenlijk wat die gasten doen, hè? Dat zal ik je vertellen. Dus dan maken ze een plaat en dan half jaar later dan publiceren ze gewoon nog een keer. Dan zingt zijn moeder mee en dan zingt zijn zusje mee, dan zingt zijn broertje mee, dan zingt de buurvrouw mee. En iedere keer is het een nieuwe editie, zeg maar. En dan publiceren ze opnieuw en dan krijgen ze weer aandacht, want het zijn bekende namen, zeg maar. Dus dat is een beetje hoe dat werkt, zeg maar, in dat christelijke inner cirkeltje. Niet dat het slecht is, weet je, maar ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar na één keer heb ik de plaat op een gegeven moment wel weer gehoord. Nou ja, goed. Op die versie staan samenwerking met onder andere Forrest Franks, C.C. Winans, Verdae, Jamie MacDonald en John Reddick. Allemaal leuke namen, maar als ze allemaal hetzelfde liedje gaan zingen samen met Toby Mac, ja, dan hebben we het liedje op een gegeven moment wel een keer gehoord. Goed. Even mijn rant terzijde. De kern van het nummer is gelukkig eenvoudig. Gods liefde hoef je niet te verdienen. Nou, daar kan ik 100% achter staan. Straks trekken we de energie weer omhoog. Eerst MC Nice. MCNICE. Zo schrijf je dat dan. Met Move A Little. Dat is een gloednieuwe single. Nog steeds een tip. Nog geen hit. Maar wie weet is dat volgende week wel het geval. Stilzitten is daarbij in ieder geval officieel niet toegestaan. Daarna Line Saddle met Bepsy trouwens, met Saving Grace. Christelijke house die niet bang is voor de stevige baseline. En dat zijn wij dus hier ook niet.
1: Calling all believers.
2: MC Nice.
1: If you're a believer,

MC Nice, daarna Lions at All met Saving Grace. Ja, en nu twee vrouwelijke artiesten met ieder een heel ander verhaal. Tasha Layton maakte rond Meet Me in the Valley niet alleen een lied, maar ook een korte documentaire. Ze trok 3 dagen het Death Valley in om afstand te nemen van de drukte, te bidden, te vasten en God te zoeken. En dat maakte de titel ineens behoorlijk letterlijk. Niet zingen over de vallei vanuit een comfortabele studio, maar er daadwerkelijk middenin in gaan staan. Ja, dat is bijzonder. Daarna hoor je Ellen Limebear, ja, met Give Me Joy. En bij die plaat hoort misschien wel het opmerkelijkste Europese christelijke muzieknieuws van deze week. Dat hoor je zo meteen.

luisteren naar de weekendshow op God Radio met zojuist L. Limebeer en Give Me Joy. L heeft deze week een historisch contract getekend trouwens, hè, bij Decca Records. Ja, het is het bijna 100 jaar oude Britse label, heeft een lange geschiedenis met klassieke, sacrale en koormuziek. Maar Limebeer is de eerste contemporary Christian artist, dus eigenlijk gewoon de hedendaagse christelijke popartiest, zeg maar, die het label officieel tekende. Dat is best bijzonder te noemen. Dat is groter dan zomaar een nieuwe platenmaatschappij. Een gevestigde major investeert bewust in moderne christelijke pop vanuit Europa. En want normaal gesproken gebeurt dat dus allemaal vanuit Amerika, want die domineert eigenlijk gewoon, hè, alle christelijke muziek zo'n beetje. Niet dat het slecht is, maar ja, er is meer dan alleen Amerika. Give Me Joy markeert het begin van die nieuwe samenwerking. En dat, ja, dat doen ze dus met een productie die duidelijk mikt op een breder publiek. Een interessante kandidaat om de komende maanden te volgen. Ook richting de christelijke top 33 natuurlijk. Goed, We The Kingdom en Rescue Me. Dat is de plaat die hier aan de beurt is. En daarna ga ik gewoon Tiki Lau nog een keer draaien. De meest belovende, veelbelovende EDM-plaat van dit moment.

hou deze plaat heel goed in de gaten. Tiki Lau en Spirit Breakout. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. Volgende week zou die zomaar de top 33 binnen kunnen komen, want de streams zijn waanzinnig hoog. Zoek hem maar eens op YouTube. Kijk zelf maar eens eventjes wat voor nummers daar onder die video's staan. Zeker een legitieme reden om toch eens even goed te kijken of die een plaatsje in de top 33 verdient. Goed, wij zijn aan het einde gekomen van de weekendshow voor deze week. Ik wil nog heel eventjes zeggen dat volgende week dus de top 33 eraan komt. Volgende week heb ik ook een interview met John Ellis van 363 over de terugkeer van de band. En verder rest mij niets anders dan je een heel gelukkig en heel fijn en heel gezegend weekend toe te wensen. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de weekendshow, inclusief...

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis...

Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy, you Lord.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we het tweede vers uit Psalm 23, waar David getuigt: de goede herder brengt mij naar groene weiden en laat me rusten aan het water. David leidde een leven vol gevaren, onrust, conflicten, dreigementen en familieproblemen. Maar luister eens naar zijn woorden in Psalm 4, waar hij zegt: veel mensen zeggen dat God niet zal helpen. Heere, toont u hun dat ze het mis hebben door uw licht op ons te laten schijnen. Ja, de blijdschap die u mij hebt gegeven gaat dieper dan hun vreugde wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien. Ik ga rustig liggen en slaap vredig in. Ik weet dat u alleen mij beschermt, Heere. Psalm 4, vers 7 tot en met 9. Als een schaapje van de kudde van de goede herder weet David dat hij 's avonds rustig kan gaan liggen om vredig te gaan slapen. Omdat hij weet dat de goede herder over hem zal waken. We hebben groene weiden en rustig water nodig om tot rust te komen. Zo heeft God bepaalde ritmen in de schepping gelegd. We zien dat in de getijden, de seizoenen, de standen van de maan. Een derde deel van de dag besteed je door te slapen aan rust en herstel. Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in je menselijk gestel, dan zul je er wel bij varen als je die ritme volgt. Daarom zegt God in de 10 geboden dat je een dag in de week apart zult zetten om te rusten. Zorg goed voor jezelf door je lichaam de kans te geven zich te herstellen. Neem de tijd om stil te worden, je hart te onderzoeken, om de verwaarloosde plek

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
10: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.